Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK-wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Zij hebben weinig vertrouwen in de politiek en ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Wat advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1/4 tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
2: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
3: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
1: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Porta viert 20 jaar in Aden.

0: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
2: Maak van je tuin een paradijs. Gun de buitenmens in jou die oase van rust. Voor inspiratie, trends en heel veel mooie tuinartikelen ga je naar Intratuin of Exterio. Het buitenleven begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
1: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
3: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.

0: Goedemorgen, 10:07 geboren. We zijn een steeds op zoek naar een lekkere plaat die we zo meteen kennen gaan draaien. En Peter Meijer, Roetermeun, die zegt: goedemorgen, Pascal, Dance Donderdag. Ik doe nog voor DJ Chesto met Traffic. Ik weet niet wie het met de traffic is op dit moment op de Limburgse wegen. Volgens mij valt het allemaal nog voor mij, joh. Weinig files. Nou, de rol allemaal lekker door, dat is eerlijk. Peter Meijer, dankjewel. Wilma, de Wellen met BMW koffie drinken. Nou, dan gaan we zo meteen nog een keer verklappen. En Dennis Thomas is aan de beurt. Dennis, goedemorgen.
1: Mijn vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo.
1: Wim bijdrage jij doet nog Simply Red met Sunrising.
0: Oeh, dat is een leuke plaat.
1: Veen uitzending weer.
0: En
1: Radioa.
0: Radioa, jongen. Dennis Thomas was het en bijdrage deed voor deze dag, deze Dennis Donderdag. Dan ben ik toch benieuwd wat Alex Veen in deze ochtend heeft. Alex, goedemorgen en welkom in de ochtendshow.
2: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
2: Weer alleen in de studio.
0: Ja, Stefan zit achter de kapsuur. Ja, het is gek, hè.
2: Ik ga je als vurgelen, ja. Jive Bunny en de Mastermixers.
0: Dit is ook leuk.
2: Met
0: Swing the
2: That's What I Like.
0: Oh, die tweede plaat.
2: En lekker swingen, lekker de dansvloer op. En ik zou zeggen, maak er een show uitzending van. En Radioa.
0: Radioa, dankjewel Alex voor die bierdrage deze ochtend. Gewoon zeker even erbij zitten. Maar je weet allemaal wie het ook zit met de koffie vandaag, hè. Ik wil het toch nog een keer gaan door voor de mensen die denken van ik wil ook het koffiepakket winnen.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
0: Paulien, zeg het eens even.
4: Goedemorgen,
0: hallo.
4: Met Paulien.
0: Hallootjes.
4: Ik ga een lekkere bekste koffie drinken. En ik weer, dat sticht dadelijk met Marleen Rutte koffietjes drinken.
0: Juste maar.
4: Goedjes, fijne uitzending.
0: Radio, inderdaad. Daar drinken we vandaag koffie mee. Met Marleen Rutte, groot in naam onthaaien, want daar heb ze straks gesnuurd. John, goedemorgen.
5: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo.
5: Goedemorgen, goeie wappies. Wens wij iedereen een hele fijne dag verder.
0: Dankjewel, man.
5: En vandaag voor Bonnie M.
0: Met?
5: En met de Rivers of Babylon.
0: Rivers of Babylon?
5: Hey, groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi, radio. Radio.

0: House Frequencies live it all. EB alleen in de Ellen Ochtend Show. De dag dat de 21 graden het weer in het Limburgse land. En de eerste filmpjes al binnenkomen. De weerwaarnemingen. Maar ik kreeg er ook in de binnen hoe de boete lijkt. Nou, morgen straks naartoe gewoon. Dat duurt genoeg voor mij. Maar het zijn wel mensen die we normaal altijd binnen voorgeluur verwelkomen. Ze zijn lekker op vakantie. Dus ja, sommigen die weten het dan. Nicole, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, met Nicole.
0: Hallo.
1: Proficiat, Petra. Ik ga vanmorgen met Petra. Met dat chique liedje van Bonnie M.
0: Dankjewel.
1: Fijne dagen allemaal.
0: Hoi. Fijne ochtendwandeling is er weer door en door. Brown Girl in the Ring van Bonnie M. Zitten we het tweede stripje bij. Dankjewel voor de bijdrage. Wil Laurens is het, Domig maar Moments en Whatnuts met Girls. Oh, een hele zoete plaat. En onze grote vriend Robert Loog zegt goedemorgen. Ik ga toch weer voor Fame vandaag. Ja, Fame, gaan we ook erbij zitten. Dankjewel voor de bijdrage. Dennis van der Heijden, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en
0: Hallo,
2: Steve.
0: Hallo, man.
2: Deze dance donderdag te gaan voor een plaat van de Bingo Boys en How to Dance. Voor allemaal een zoete
0: lang geleden.
2: Radiola.
0: Radiola, we kennen het al. Begin jaren 90, de Bingo Boys hè, met How to Dance. En Michael Holzman, goedemorgen, jongen.
3: Goedemorgen, jongens. Am Tanz Donnerstag. Nog snel voorgeklüht. En gehe ich heute auch voor Bonnie M. en Rivers of Babylon.
0: Rivers of Babylon.
3: Dank euch zwei natürlich, störungsfreie Sendezeit. En bis morgen. Radio.
0: Spanners, meer sommige platen hebben hetzelfde aantal stemmen. Maar welke plaat gaat er vandaag doen uiteindelijk weer? Hè? Twee keer Bonnie N heb ik hier dropstone. Brown Girl in the Ring, Rivers of Babylon. En Lionel Richie met All Night Long. Eerst maar eens even checken of ze in de analyse gestorven. Dit is voor Velzen.

0: Vandaag weer, hè. En dan denk ik iedereen voor Bonnie M. Elron, die zegt het ook. Goedemorgen, hopelijk toekomstig vrachtwagenchauffeur. Ik hoop het ook voor dicht, jongen. Hij zegt, doe mij ook maar Rivers of Babylon en Radioa. Remco, wel zo'n smitsje, want ja, die plaatsing er alleen hebben, Winnie.
1: Hoi Pascal, hier ja. Met Remco, de taxichauffeur nou eens, ja. Ik wil toch hier met de Rivers of Babylon van Bonnie M.
0: Oké, nou, gewoon wel even switchen.
1: Zijn ontzending in de studio en volgende week. Goedjes.
0: Hoi, hoi, Michael.
2: Jongens, een administratief foutje. Ik wil natuurlijk Bonnie M, wat ook voor Petra is, omdat ze jarig is. Dus hiermee nog geproficeerd.
0: Hoppakee, Emiel zet. Goedemorgen, Pascal en Stefan. Ik ga ook voor Bonnie M. Geweldig, groetjes en een fijne dag van Emiel. En Alex Veten zet. Ik stem ook op Bonnie M. Maar ja, welke? We hebben er twee. Brown Girl in the Ring en The Rivers of Babylon.

0: Burn Gold in the Ring. Nou, kom maar erbij zitten. Wilbert van der Heijden gaat ook voor Rivers of Babylon. En dan kijken we nog even wat Petra Mozi en Petra Bodingsteen doen zelf.
1: Ik denk toch dat het Rivers of Babylon wordt. Fijne dag iedereen.
0: En?
1: Adieu en radio.
2: De volgroeier.
0: Ah ja, jongens, ik weet het. Ik heb een klaarstaan. En geur op de allemaal van gestump. En waar ze een beetje een camp op een let. Van welke plaat ik heb weer. En als ze de eerste toe in de huur, dan denk ze bij zichzelf. Oh ja, het is hem geworden. The Rivers of Babylon van Boney M. Dankjewel voor het stummen. Dit is de volgroeier van vandaag.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
6: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
7: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
6: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
8: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei!
8: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken
9: krijgt.
8: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café.

0: levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De gemeente Weert investeert 500.000 euro in de Stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen en gaat later dienen als tijdelijke parkeerplaats. De werkzaamheden aan het terrein beginnen dit najaar. De grond wordt geëgaliseerd en krijgt een verharding, waardoor de locatie ook tijdens natte periodes en in de winter gebruikt kan worden. De werkzaamheden moeten voor januari 2027 klaar zijn. Er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier. Het Munttheater had gehoopt dat het theater en de bibliotheek samen in een nieuw cultuurgebouw zouden komen. Volgens het theater blijkt uit onderzoeken dat die variant op de lange termijn de grootste maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde had. Het weer in Limburg. Het blijft vandaag droog en tijdens zonnige perioden worden tussen de 18 en 19 graden.

0: Santa Dog. Ice, Ice Baby. Queen, David Bowie, maar aan de prijs ben je alleen. Dat is een jong merk, het rommeleert.
1: Ik hoor mezelf niet.
0: Maar niet zo goed. Bonnie M was vandaag de vogel. Dankjewel allemaal voor het summen. Het was echt een strijd vandaag, ongelooflijk. Moet er toch eens even gaan kijken wat er op dit moment allemaal leeft in de wereld.
2: L1 Media Overzicht.
0: Ja, steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressklachten. Dat komt in alle sectoren voor. Stress zorgt niet alleen meer voor uitval, mensen zitten ook steeds langer thuis. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met de werknemers, zegt deze bedrijfarts.
3: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè, dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
0: In 5 jaar tijd gaat het om een toename van stressklachten van toch wel 50%.
4: 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Ja, daarmee wordt zonder toestemming met behulp van AI hun gezichten in porno gemonteerd. Kamerleden willen dat veel partijen. Ja, kamerleden van veel partijen zijn daar zelfs slachtoffer van geworden. Daarom komen ze met z'n allen met een manifest, zegt Kamerlid van Pro.
5: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen. Het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
0: Premier Jetter spreekt voor de eerste algemene vergadering van de VN toe. Hij zal daar een pleidooi houden voor internationale samenwerking en bescherming van de internationale rechtsorde. Ook zal de landen oproepen samen regels voor AI op te stellen en ze aansporen meer te doen tegen klimaatverandering.
4: Het WK wielrennen is over 8 jaar in Drenthe en Groningen. Dat heeft de internationale wielerunie gisteravond bekendgemaakt. De burgemeester van Groningen is er zeker blij mee.
6: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt en het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien en met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar het hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar de provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
4: Ja, Groningen en Drenthe wilden eigenlijk het WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft daar een stad uit India voor gekozen. Als compromis krijgt Nederland het WK wielrennen in 2034.
0: Nou, dat is toch even jong, hè? Dat is uw aard. En verder vandaag op deze donderdag de 24e... de eerste vrije trainingen van de Grand Prix van Azerbeidzjan vindt plaats. Tweede Kamer debatteert met minister Letcher over de hervorming van de NPO. Ook gaat de Kamer een debat met staatssecretaris Van Brugge over het cellentekort. En justitieminister Van Wil die moet zich verantwoorden voor zijn verklaringen over onbehandelde meldingen en aangifte. En de Nederlandse voetbalelftal vermoorden we tegen de Pruus. Vanavond begint een nieuwe bondscoach Xavi Hernandez aan de Nations League. Geen hem een putje om niks eigenlijk, maar als we tegen de Pruisen moeten, is het toch altijd van. Bibberen. Zometeen komen een inkiekskadon in de provincie door met de weerwaarnemingen. En niet alleen maar in de provincie of verder boeten. Hier

0: to fly. Van links naar rechts met die R. Maar ja, dat lukt het altijd. Hè? Een vel soever van de hotel af, hè, als het opgeeft. Balansen. Ik vind het wel schoon dat ze dakken van die mensen hebben. Dat vind ik van, ja, van die sky devils. Die gewoon dan van zo'n berghaven. Dan hebben die zo'n pak aan. En dan gewoon die zweven en zo. Of wat ook allemaal ziek vind met zo'n jetpack.
1: Dat is hartstikke fantastisch. Man, als ik op hakken sta, dan heb ik al ook te vrees. Dus.
0: Ze hebben gewoon kieken wie het roet zit in de provincie. En ook verder boete, want we hebben een weerwaarneming binnengekregen. Ook dit boete-lunch. Maar eerst maar eens even naar Peter Meijer gaan kieken, Stefan.
1: Zullen we eens naar Peter Meijer gaan kieken?
0: Ja, door even.
1: Wie het weer daar is. Peter, goedemorgen, jong.
2: Goedemorgen, Pascal en Stefan en luisteraars aan 1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Remuin.
0: Uit Remuin.
2: Ja, het is vanochtend weer een prachtige ochtend. Wel fris, met een graadje of 9. Maar het wordt vandaag weer een prachtige nazomerdag met een graadje of 21. De zon zal veel aanwezig zijn. Ja, we zien nu al blauwe lucht. Wind is er nauwelijks uit noordwestelijke richting, kracht 1. Misschien later kracht 2. Ja, het mag eigenlijk geen naam hebben. Dus geniet van de dag. De groetjes. En tot morgen.
0: Radio! Dankjewel voor de meedragen deze ochtend van Oetermeun. Peter Meijer was net van Peter Meijer. Gewoon even kijken, even in de minimutte team wordt grutten. Wat werd Helmut Weiss? Waar zit hij vandaag weer?
1: Helmut, natuurlijk Maastricht Aken Airport.
0: Altijd, hè? Altijd.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lijn Show.
0: Hallo.
3: Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we licht bewolkt weer. We zien de lichte grijze bewolking hangen, maar ook aan de horizon die donkergrijze bewolking die daar goed waarneembaar is. Verder zien we ook die goudkleding goed daarop schijnen. Ten opzichte van gisteren ook een aantal vliegtuigstrepen. Ja, als we dan langzaam toch van het zuidoosten richting oosten gaan, dan zien we wat meer soleilbewolken in de vorm van een veer verschijnen. In het oosten, ja, is die goudgele gloed een stuk breder goed waarneembaar. Van de opkomende zon die 28 minuten zijn reis zal beginnen. En dan vanavond rond 19:30 die reis zal eindigen. 12 uur en 3 minuten nog aan daglicht. 5 minuten hebben we ingeleverd ten opzichte van gisteren. Als we doorschieten van het oosten richting het noorden, ja, is daar goed die sluibewolking in de veervorm waarneembaar. Iets verderop zien we ook de lichtpuntjes van een naderend vliegtuig van Maastricht Airport. Temperatuur 12 graden, 3 graden hoger ten opzichte van gisteren. De windrichting is west-noordwest. Een hele andere windrichting die we gisteren gehad hebben. Er zijn wat behoorlijke windvlagen. Het is wel lekker te vertoeven buiten. Beloof vandaag nog een mooie dag te worden. Dus maak er ook een mooie dag van. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Ik kan zo maar zien dat ze in de diepvries nog wat overgebleven hamburgers op liggen. Van die de barbecue. Kan ze het allerlaatste keer oppoken natuurlijk. Zo lekker zien we 21 graden. En fijn. We keken even boven over de wolk. Ja, zo'n beetje onder de wolken door. En boven over de loggen van Maastricht Aken Airport. Dat was een grote vriend Helmut Weisse, dankjewel daarvoor. En van Helmut Weisse, helemaal nog. Ga zo ik.
4: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Op deze donderige morgen, we doen de grashoek weerwaarneming. De lucht zit, de brug heeft bewolking.
0: Ik zie het, joh.
4: En
0: het
4: zal vandaag wel de ganse dag blijven. Veel bewolking. Een beetje minder zon als gisteren. Het is niet koud vanmorgen. En er is weer heel weinig wind. De vloer zal leeg aan de horizon. Dus een glimp van de zon zullen we toch wel opvangen vandaag. Een drukke dag dus. Laten we het hooien binnen een hele rustige herfstdag. Er is gelukkig geen mist. En zo weer een voordeel. Ik wens u in de studio een hele fijne dag. En... Radio,
0: dankjewel voor de bijdrage. Jongens, wat schoon om te kijken in Maastricht Aken Airport in Graashoog en bij Peter Meijer. Maar we hebben ook een weerwaarneming binnengekregen. Oeh, dit boetelandje van Holland.
1: Zullen we even op vakantie gaan naar Holland?
0: Even kijken wat dat is.
5: Ja, goedemorgen Pascal. Goedemorgen Vloeiwappies.
1: Oh, lekker hé.
5: Even een kleine weerwaarneming vanuit Hoogade. In het prachtige Egypte.
0: Egypte, op het toe.
5: Zoals je kunt zien, is het hier niet echt bewolkt.
0: Nee, dat vind ik wel.
5: Het weer is lekker. De temperaturen zien u vandaag een graad op 36. Er zijn een klein beetje een windje. Maar ja, dat lucht de pret niet drukken. Hè. En zoals je kunt zien... Suzel de lekker goed.
0: Ja, dat vind ik.
5: Een wolkje aan de hemel. En we genieten hier nog van onze lekkere vakantie. Dus ik zou zeggen, vanuit Hoogade Allemaal een fijne dag en tot de volgende keer.
0: Dat is tikkens wel de uitgoed, hè. 36 graden vandaag in Egypte. Jongen. En ik ga zo mij nog doen met kokosnootrapen door. Wat heet dan met die palmbuim? Heerlijk.
1: Ja, en ik huur het al in beverdeld.
0: Ja, het is al klaar het zit, hè. Ja, zeer zeker. Dankjewel, Ronald. Geniet van die vakantie. Dirty Cash Money Talks, Adventures of Stevie B hier in de LA Nocturne Show. We hebben straks geen chics, jongens. Michael Jackson, die Limburg zingt. Ha!

0: Wiel, goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Hallo, man.
1: Ik heb wel lekker liggen te snoezen bier.
0: Echt hoor?
1: Mooie muziek. Ik bevroeg me alleen af, met wem drinken we vandaag koffie? Groetjes, goed.
0: Dat zou zelfs wel huren, jong. Vandaag drinken we koffie met Marlene.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
5: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
4: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
5: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
6: Torta viert 20 jaar in Aken. Nu meevieren en sensationele 25% korting op alles pakken. Zonder mitsen en maren. Alleen deze vrijdag en zaterdag. Beter meteen naar Torta.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemeente Weert investeert €500.000 in de stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen en gaat later dienen als tijdelijke parkeerplaats. De werkzaamheden moeten voor januari 2027 klaar zijn. Er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier. Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil €1 miljard investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
15: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
14: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens €600.000 per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden.
16: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
17: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
18: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
19: Voor elke keuze.

0: budgetkeukens.nl.
1: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo, van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
4: Goeie paas.
5: Steun Roda deze zaterdag thuis tegen RKC. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
7: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
8: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
9: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
7: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
10: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: ochtendshow. En met zo'n lekkere temperatuur is het prachtig om eens bijvoorbeeld in Maastricht op het terras te zitten. En een heerlijk te loesteren door die strootmuzikanten, die studentenmuzikanten die er langs de terrassen komen en die Spaanstalige liedjes zingen. Heb ze zo gehoord?
1: Oh, heerlijk. Ik hou ervan.
0: Ziek man, gitaar over de arm, tamboerijn.
1: Ik vind het helemaal geweldig.
0: Het is echt schoon, hè? Vrolijke Spaanstalige stemmen die dus over die terrassen doorschallen. Die trekken door Maastricht heen. Studenten van de zogeheten toen naar de Universiteit Maastricht. En die lieken op een pad voor een vrolijke serenade. Maar achter de muziek hadden gewoon toch wel eeuwenoude tradities die ooit in Spanje en Portugal gangbaar waren. Die konden achter Jules. Dat klinkt toch gezellig zoals jullie gaan vragen.
2: En denk je dat de Maastrichten er ook op staat te wachten?
1: Nee.
3: Wat?
4: Toena is een Spaanse studententraditie. Voor de mensen die het kennen, een dispuut waar we muziek maken. Het stamt uit origineel vanuit de middeleeuwen en dat verklaart de pakjes ook wel. En dat komt allemaal uit Spanje en Portugal. En dit is afgereisd naar Zuid-Amerika. En sinds ruim 30 jaar ook hier in Nederland.
5: For me, it's very important. It's one of the reasons why I also chose Maastricht. I knew that there was this tuna of Maastricht here. I've played in Spain for 3 years before in a tuna while I was studying at the university. I couldn't even imagine in my dreams when I was gonna move here that I would have the opportunity to keep playing, to keep the Spanish tradition, to keep speaking Spanish and singing in Spanish, to meet so many people who are also so enthusiastic about it. So yeah, it's really cool.
2: Honestly, I feel like we need more of this.
1: Maar
2: die in ieder geval, als
1: we steeds naar vinden,
2: vindt het wel leuk.
1: Ik vind het wel leuk, zeker van wie is het gewoon juist leuk. Het is gewoon gezellig, hè. Dat is levendig. Hartstikke gezellig dit. Ik ben zelfs de vliegtickets al in boeken. Zo gezellig vind ik het.
0: Ja, maar goed, er zijn altijd mensen bij die het niet gezellig vinden. Die verlangen dan weer terug naar de ouderwetse draaiorgel.
1: Oh.
0: Ja, ik heb er een in. Ik kan hem wel even aanzwingelen. Even Limburgs liedje doen. Wie zo'n is Limburg. Even aanbrengen. Pak je maar even. Zo. Ja. Dit is traditioneel, hè?
1: Ja, het zal wel. Ik heb alleen maar een pitpas, dus ik ken geen moedjes uit.
0: De backs, kijk hoe dat geld in.
1: Ja, ja, daar. Ik was echt toch, ik heb alleen maar een pinpas.
0: Nee, joh. Daar hoort, geef me maar die Spaanse artiesten.
1: Ja, precies.
0: Heerlijk. 1L1.

0: Lekker man, passenger Alex Born, hier bij Alain in de hele ochtendshow. 7:15 geworden op de eerste dag. En jongens, het goede nieuws is er goed.
1: Oh.
0: Natuurlijk al een tijdje een zeuken de opvolger van de Goed Heiligman.
1: Oh.
0: Ja, en het blijkt nu zo te zien dat er een nieuwe Goed Heiligman is. Als ze mij kijken bij Alain televisie, laten we even de foto's zien van de Goed Heiligman. Dat is deze. Oh nee, het is Maarten en ik als zien de Sinterklaas.
1: Ah, ja.
0: Ook bij Sjoenhoed eigenlijk, hè. Maar de nieuwe Goed Heiligman is bekend geworden. En we hebben het ook via verschillende sites al gezien. Dit is van de site Sintalk. Ramzi Nassar zou de nieuwe Goed Heiligman zien. Dus ik ben echt benieuwd. Hè. Dan kunnen we binnenkort eens weer bewusteloos gaan zingen. Wie allemaal die liedjes van vroeger. Wat ze nog wel?

0: De show. We zien artiesten, die zien niet meer ongels. Maar middels AI kent ze die wel van alles wat te zingen. Zo hebben we straks Michael Jackson. En ik heb nog twee artiesten die ze eigenlijk denkt van ja, wie zou ze die nog in de Limburgs kennen laten klinken? Nou, we gaan dat zo meteen laten horen tussen nu en Negenoribi L1. Die gewerven voor
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressklachten. Dat komt in alle sectoren voor. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval. Mensen zitten ook steeds langer thuis. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met de werknemers, zegt deze bedrijfarts.
2: Wat de werkgever kan doen is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen. Maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
0: Nou, in 5 jaar tijd gaat het om een toename van stressklachten van maar liefst 50%.
1: 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee wordt zonder toestemming met behulp van AI hun gezichten in porno gemonteerd. Kamerleden van veel partijen zijn daar zelfs slachtoffer van geworden. Daarom komen ze met z'n allen met een manifest, zegt dit Kamerlid van Pro.
3: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen... Het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving. Dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
0: Ja, Steven, beste gamers tegen computerspel gespeeld.
1: Vreugde een heel klein beetje, maar toevallig het al helemaal.
0: Al was Pac-Man en zo. Goed, de jongeren die geld hebben uitgegeven aan een populaire computerspel Fortnite, die moeten dat geld terugkrijgen. Dat vindt de stichting Massaschade en Consument. Die kondigde een massaclaim aan tegen Epic Games, het bedrijf achter het spel Fortnite. Volgens de stichting zijn jonge spelers het spel misleid en onder druk gezet om aankopen te doen.
4: Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten. Eigenlijk onder druk te zetten. Ja, om maar dingen aan te schaffen.
1: Ja, het WK wielrennen is over 8 jaar in Drenthe en Groningen. Dat heeft de Internationale Wielerunie gisteravond bekendgemaakt. De burgemeester van Groningen is er echt heel blij mee.
5: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt. En het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien. En met de aardbeving, daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar er hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
1: Ja, Groningen en Drenthe wilden eigenlijk het WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft daar een stad voor uitgekozen uit India. Als compromis kreeg Nederland het WK wielrennen, let op, in 2034.
0: Oeh, dat is nog even.
1: Ja.
0: En dan de Amerikaanse president Donald Trump. Die moet CNN, Politico en MS Now weer toelaten tot het Witte Huis. De rechter vindt dat hij niet de juiste procedures gevolgd heeft bij het afnemen van de accreditatie, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
6: Laat in elk geval zien dat het eerste amendement van de Amerikaanse constitutie, de grondwet, de vrijheden, vrijheid van meningsuiting, pers, vrijheid, dat die niet zomaar door een president aan de kant kunnen worden geschoven, onderuit gehaald kunnen worden. Ook al draagt hij daar natuurlijk op dagelijkse basis aan bij met zijn uitspraken richting de media, nepnieuwsbeschuldigingen als het nieuws hem niet aanstaat. Maar hier zegt de rechter dus in elk geval, dit gaat helemaal nergens over. Deze journalisten moeten terugkomen.
0: Verder streep erdoor dus. Afgelopen weekend verloren de media de toegang tot het Witte Huis omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. Andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Uit solidariteit met hun collega's.
1: Ja, en verder vandaag. De eerste vrije trainingen van de Grand Prix van Azerbeidzjan vinden plaats. De Tweede Kamer debatteert met minister Letschert over de hervorming van de NPO. Het Nederlands voetbalelftal begint onder de nieuwe bondscoach Xavier Hernandez aan de Nations League. En ook gaat de Kamer in debat met de staatssecretaris Van Brugge over het cellentekort. Dit is natuurlijk wel een van de onderwerpen van vandaag in het nieuws.
0: We moeten tegen de Pruisen, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Het wordt spannend. Tot zover een medieoverzicht. Hier bij L.A. Benny en Gus Dapperton, super long.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
8: Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekering.

wordt geëgaliseerd en krijgt een verharding, waardoor de locatie ook tijdens natte periodes en in de winter gebruikt kan worden. De werkzaamheden moeten voor januari 2027 klaar zijn. Er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier. Het Munttheater had gehoopt dat het theater en de bibliotheek samen in een nieuw cultuurgebouw zouden komen. Volgens het theater blijkt uit onderzoeken dat die variant op de lange termijn de grootste maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde had. Het weer in Limburg. Het blijft vandaag droog en tijdens zonnige periode worden tussen de 18 en 19 graden.

0: Elvin Joe en Sister Sledge met Lost in Music. Goedemorgen, Fransje Beendag. Tillen dat is weten via de L1 app. Dankjewel, jong. En Elvin, er zijn een paar mooie foto's door van wie het bijzonder allemaal uitzoekt. En zegt ook, ik weet al dat we een schoon koffie drinken. Ja, dat weet al meer. De koffie drinken gaan we straks door tussen 9 en 10. En dan gaan we het ook hebben over de vertellende bankjes. De vertellende bankjes hebben ze misschien wel gezien op L1 televisie. En zeker in deze week, want het is toch wel een heel bijzondere week eigenlijk. De week van de eenzaamheid. Dus zullen we de vertellende bankjes straks vol meer. Dan op L1 televisie en YouTube kent ze natuurlijk ook gekalte nog de Limburgse babbelaars. Kent ze hem nog, Jochem van Gelder. Die heeft een kletscaravan en geeft ermee langs basisscholen in onze provincie. En toch heet er het gesprek aan met de allerkleinste generatie Limburgers. De jongste. En een over thema's zoals lokale tradities en de eigen toekomst. En hij stelde de volgende vraag aan onze jonge Limburgse babbelaars.
1: Waarom wonen er zoveel oude mensen in Limburg?
2: Dat weten we nog niet.
3: Omdat dat de fijnste plek is.
1: Omdat dat een fijne plek is om te wonen?
3: Ja.
1: En wat kunnen oude mensen eigenlijk niet meer zo goed?
3: Niet meer zo goed tekenen.
1: Nee, weet je waarom? Omdat het gaat een beetje dit, hè? Helpen jullie wel eens opa of oma?
3: Ja.
1: Ja, wat doe jij dan bijvoorbeeld, Nente?
4: Ze helpen met lopen.
1: Echt waar?
4: Ja.
1: Hoe doe je dat dan?
4: Een beetje meetrekken.
1: Meetrekken?
4: Ja.
1: Gewoon, hup, nou meekomen opa.
4: Nee, gewoon een beetje meelopen.
1: Een beetje, rustig.
4: Ja.
1: Heel voorzichtig zo, geef je zo een arm of zo. Vinden jullie oudere mensen leuk of niet?
4: Ja, omdat we dan vaak cadeautjes krijgen.
3: Ja.
1: Oké, dus oude mensen die zijn leuk vooral omdat ze cadeautjes geven?
4: Ja.
1: En als ze geen cadeautjes zouden geven, zouden ze dan ook leuk zijn?
4: Ja.
3: Nee.
1: Nee, minder, hè?
0: Ah, mooi, hè? Die uitspraken van de jongste Limburgers onder ons. Nieuwe aflevering van Limburgse babbelaars. Suze Mondig op LA YouTube. Kijk dan even met ons mee. Filmen straks ook het speciaals. Wie zou Michael Jackson klinken in het Limburgs als de Beat It Song? Dat weten we. Wie zou Trump klinken in het Limburgs? Of wat dachten ze van Frank Sinatra? Die opnames hebben we. Heel seizoen meteen. Die bij LA.

0: Of een Loc Pascali op de bank. Een klein beetje oe te blussen van weer een heftige dag die gisteren gehad had. Moest het gras sniegen, moest de tuin door, nummer het op. En op een gegeven moment ga je dan even rondstruinen op het internet. Dat is iets wat veel mensen soms doen. Naar televisie kijken, dat is de laatste tien er binnen. Maar dat is echt dat is zoveel op internet, soms, Stefan.
1: Ja.
0: Kent ze de Instagram-pagina Shelle Zever?
1: Nee, die ken ik niet. Dus ik ben wel eens heel benieuwd wat Shelle Zever is.
0: Ja, die doet eigenlijk van allerlei filmpjes maken. En vooral in het Limburgs. En het mooie is, hebben we nog altijd bezig zijn met de Limburgse revolutie. Zeker op die L1.
1: Kunnen we vervolgen?
0: Ja, uiteindelijk hebben ze ook vaker zoiets gemaakt. De cursus Limburgs, cursus Gemeuns hebben ze gedaan. Dat is jaren geleden. Maar de man die erachter zit, die heeft nu iets gedacht. Met z'n wat. Ik zou wel eens willen weten, zit er, wie dat beroemdheden of beroemdheden die ons ontvallen zien eigenlijk klinken in het Limburgs. Ik moet er wel bij zeggen, het is nep was huurs. Het is gemaakt met AI. En ik heb aan Shelle Zever gevraagd, mocht die opnames hebben zitten. Jongens, zo schoon vind je ze dat nog eens een keer minstens als al te huren. Stel je toe voor dat Donald Trump hier in Limburg was. Die sprook Limburgs. Wie dat is zo klinken?
1: Ja, de klinken, dat weet ik wel ongeveer. Maar ik ben vooral eens benieuwd naar zeg maar zijn mimiek hier in Limburg.
0: Ja, dan
1: is het dan nog steeds zo?
0: Wat door de uig even toe.
1: Okay.
0: En door net denk dat er nu voor zijn pipieter staat, dat er door zijn bleedje heeft liggen, dat er geen spreken. Dus Trump.
1: Dan neem er vooral de tijd voor, hè?
0: Ja, het is
1: dit lang.
0: Het is fake, let op.
2: Lijnsgenoten, zoals hier weet, ben ik de schwemste president in de geschiedenis van Limburg. En gisteren kwam er een meisje naar mij toe. Een heel schoon meisje, super knap, zou hij mijn dochter kunnen zien.
0: Ja.
2: En ze vroeg aan mij, waar is het beste advies dat je ons kunt geven, meneer de president? Ik zag, ben voorzichtig met vals nieuws. Koop niks uit China. En laten we samen Limburg weer goed maken.
0: Zeker.
2: God zegen je. En een zegen ook de Verenigde Staten van Limburg.
0: Ja. Nou, zo klinkt het, hè, als Trump, zeg maar, in het Limburg zou breken.
1: Maar goed, dat is Trump, hè, en Trump is nog gewoon hartstikke actueel. Maar wie zou dat dan klinken met bijvoorbeeld mensen die dan niet meer zijn?
0: Ja, die dan niet meer zien. Kent ze die ook nog truc horen? Nou, die technieken, die zien er ook. Shelle Zever heeft dat ook gedaan. Wat dachten ze bijvoorbeeld van, het zap to New York, New York. Frank Sinatra, wie klinkt in het Limburgs?
3: Wie?

0: Barbie. En dit is ook nummer ongehoors.
1: Oh.
0: Ja, dus de King of Pop.
1: Oh.
0: Michael Jackson.
1: Oh.
0: Heidi vast. Zit de auto aan de kant. Loes hem er dus mee. Let op. Zeg het er nogmaals B. Het is AI. Michael Jackson. Welk liedje zal we door van Michael Jackson? Beat It.
1: Ja, maar Simon. Ja. Veel in zit.
0: Nou, Beat It klinken de Limburg soe.
2: Ze zaten tegen mij, de best niet van hier. De verletting niet zien, gespeeld door de grond. Het vuur is in de ogen, ze menen het op echte sterren. Ja, alleen peren.
0: Hey, zo klinkt het, hè. Dankjewel, Sjelle Zijmer ervoor. Ik ga nog veel meer zoen dingen ervoor. Ik ken ook nog Griet Tietelen, laat het over. Dus,
1: oh.
0: Ja, terug in de tijd met de wondere wereld. Maar ik hoor er straks wel eens een keer kieken. Straks gaan we het eerst wat eens hebben over de vertellende bankjes die bij L1 door 9 uur. En door 9 uur gaan we natuurlijk ook nog even verblijden met een koffie.

0: Pascal en Steven. Wat leuk om Michael Jackson in Limburg te huren. Ja, schoon, hè. Wat het wel leuker is, zeggen de mensen van... nou, geef ons maar dat pak met koffie. Of die ganse tas met koffie. Dat moet je wel voldoen. Ik heb wel veel goede inzendingen binnengekregen, maar...
1: Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie.
0: Ik zal hem nog één keer nummeren. Nog één keer. De koffiegast. De gast is bij LA. Waar we mee in de koffiekamer zitten. Waar we mee kruksjes in de heer te zien. Is vandaag Marleen Rutte. Oeh, DNA mosselt haaien. Kom het half uur. Daar kan ik wat van klappen. Kunnen we bekendmaken. Of in ieder geval immers bellen. Dit codewoord wordt nummer. En dat is Marleen Rutte. En ik ga even door met het koffiepakket van vandaag. Eerst gewoon even lekker rocken op de sokken. Door met Bette Midler met de Beast of Burden. In de Ellen of the Show. Deze donderdag. Kom maar.
2: Yeah.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Porta viert 20 jaar in Aden.

0: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
1: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tillemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
0: Alles over vrouwengezondheid. Tickets groenekruisleden.nl/vrouw.
2: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.

0: Kruidplant in Venlo.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: Kast-discounter.nl. Groots in kast, klein in prijs.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemeente Weert investeert 500.000 euro in de stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor even...
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
13: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
12: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
14: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
12: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
16: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met...

Exact 12:05 op deze donderdag 24 september. Starten we weer Lunch Live. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Johnny Cash, Douwe Bob, Niall Horan, maar ook van Sommieu. And I'm coming from it's you. It takes me where the skies and full reveal. Ja, dit nummer en uiteraard nog veel meer andere muziek. Wellicht voor elk wat wilt. Dat gaan we straks allemaal zien. We gaan eerst naar het nieuws in het kort. De gemeente Pelemaas wil voor het nieuwe lokale ontwikkelbedrijf toch een BV oprichten. Eerder was het plan om een stichting op te richten. Na nieuw juridisch advies kiest het college nu voor een andere vorm. De gemeenteraad mag zich nog over het plan uitspreken. En de gemeente Pelemaas koopt grond en gebouwen van de zorggroep aan de Piershof in Panningen. De gemeente betaalt hiervoor in totaal ruim 1,2 miljoen euro. De aankoop is nodig voor de plannen voor Panningen-Zuid, waar ongeveer 150 woningen moeten komen. En de gemeente Pelemaas neemt voorlopig geen grote stappen tegen mensen die permanent wonen op recreatiepark Stille Wille in Meijel. De gemeente wacht eerst op nieuwe landelijke regels en die worden voor het einde van het jaar verwacht. En de nieuwbouw van het gemeenschapshuis De Schakel in Reuver loopt vertraging op door de vleermuizen. Tijdens onderzoek zijn verblijfplaatsen van de dieren gevonden. En daardoor moet de gemeente eerst extra onderzoek doen en mogelijk maatregelen nemen voordat het project verder kan. Wat gaat het weer doen? Nou, vandaag is het lekker zonnig weer. Temperaturen circa 20 graden. Morgen doet de temperatuur daar een tandje bij. Enkele tandjes zelfs. Want dan schiet het kwik omhoog richting de 24 graden. En we kunnen ons verheugen op een lekker warm zomers weekend. Temperaturen van 25 graden zullen geen uitzondering zijn. Meer nieuws en meer weer na de klok van 12:30 of rond de klok van 12:30. We gaan naar muziek, zoals aangekondigd. Sommieu met hun nieuwste Fields Part 2.

0: fire, the ring of fire.
1: Raar, hè? Dan ga ik automatisch ook lager praten. Ring of fire. Goed, we gaan naar iets anders. De gemeente Horst aan de Maas erkent een fout te hebben gemaakt rond de vestiging van zorgaanbieder Basic Me aan de Kloosterstraat in Tienrij. De gemeente ging er een jaar geleden vanuit dat een safe house voor mensen met een verslavingsproblematiek in het klooster was toegestaan, maar dat blijkt achteraf niet zo te zijn. Om de zaak op te lossen betaalt de gemeente een bedrag van €200.000 aan Basic Me.
2: Het is bijna op de kop af een jaar geleden dat de gemeente liet weten niet warm te lopen voor een safe house in het klooster van Tienrij. Destijds liet de gemeente weten er niets over te zeggen te hebben, omdat het initiatief zou passen binnen de bestemming van het pand. Nu, een jaar later, erkent de gemeente dat die informatie niet klopte en betaalt ze €200.000 om de zaak op te lossen.
3: We hebben een jaar geleden gezien dat er een safe house, dat is een vorm van beschermd wonen, waar mensen die herstellen van een drugsverslaving bijvoorbeeld een begeleiding krijgen in Tienrij is geland. De bedoeling was dat dat voor 10 jaar voor 60 personen zou zijn. We hebben destijds al gezegd dat we het liefst daar een woonfunctie voor Tienrij zouden zien, omdat dat een van de dorpen is waar het nog onvoldoende is gelukt. Vanaf dat moment zijn we het gesprek aangegaan met de zorgverlener. En dat betekent dat we nu maatwerkafspraken hebben gemaakt, waarbij de zorgverlener en de gemeente hebben afgesproken dat we maximaal 5 jaar vanaf 1 september dit jaar, dus nog 5 jaar, maximaal 30 mensen daar een safehouse plek bieden. En in de tussentijd als gemeente samen met het dorp in gesprek gaan over een goede invulling voor daarna. Want we hebben ook de eigenaar laten weten dat we vanaf dat moment, en dat kunnen we ook planologisch goed onderbouwen, geen zorgfunctie in het klooster in Tienrij meer toestaan.
4: En dat onderbouw je dan gedurende nog 5 jaar? Is dat nu al onderbouwd? Want hebben jullie in principe nog 5 jaar voor, dat zou je dan kunnen zeggen?
3: Nou, we weten wel wat we daar willen. Want ik heb net gezegd dat wonen daar een hele mooie functie zou zijn. En Tienrij is een van die dorpen waar dat onvoldoende gelukt is. We kijken naar meer plekken. Maar zo'n dorp als Tienrij, wat ingeklemd ligt tussen beton, spoor en beek, is het gewoon heel erg ingewikkeld om uitbreidingslocaties te vinden. Maar we willen ook voor Tienrij, voor de lokale behoeften, voldoende woningen bouwen. Dus ja, we weten wat we daar willen. Maar het liefst als het 1 september 2031 ophoudt met deze exploitatie, wil je ook 2 september aan de slag met een nieuwe invulling. En dat betekent dat je bijvoorbeeld een omgevingsplan in die tussentijd kunt gaan organiseren. Dus we gaan de komende 5 jaar aan de slag om het ruimtelijk mogelijk te maken, om zo snel mogelijk na 1 september 2031 ook echt te kunnen gaan realiseren daar.
4: Er is natuurlijk ook een bedrag mee gemoeid om de kosten die ze al hebben gemaakt te dekken. Dat is €200.000. Wat wordt daarmee betaald, zeg maar?
3: Nou, ze zijn in de veronderstelling geweest dat zij daar een safehouse mochten organiseren. Daarom hebben zij wat verbouwkosten gemaakt. En dat is, telt op naar ongeveer €200.000. En dat maakt dat we hebben gezegd dat we een coulancevergoeding betalen van dat bedrag.
4: Het was eerst een bestemming of een plan voor 60 personen. Dat wordt nu 30. Wat is het belangrijke verschil daarin?
3: Nou, kijk, een ondernemer die nog maar 5 jaar kan investeren, die weet ook dat ze daar een andere periode heeft om iets terug te verdienen. Maar als je bijvoorbeeld in het laatste jaar teruggaat van 60 naar 0, dan moet je een investering doen, misschien wel voor 4 jaar. Dat is een gesprek dat de ondernemer en wij gehad hebben. En samen zijn we eruit gekomen dat 30 personen voor 5 jaar dan de beste invulling is. Zeker ook omdat wij Basic Me niks verwijten qua zorg. Het is gewoon een goede zorgverlener die goede zorg biedt voor mensen die dat soort ondersteuning nodig hebben. En we hopen ook dat vanaf vandaag dat ze ook daar weer dan mee aan de slag kunnen. Om ook inwoners van Horst aan de Maas die herstellen van een verslaving de juist passende zorg te kunnen geven.
4: Dat betekent ook dat zij de helft minder ruimte nodig hebben. Dus dat de helft van het klooster eigenlijk al beschikbaar komt, zou ik zo kunnen stellen. Ik kan me voorstellen dat men dan denkt, of mensen bijvoorbeeld in Tienrij die woning zoeken, kunnen we dan niet nu alvast daar ook aan gaan werken, zodat je inderdaad op 2 september kunt zeggen, nou, de helft van het klooster is klaar om bij wijze van te gaan wonen.
3: Ja, en anders is op dit moment nog nee. Omdat we echt eerst dat ruimtelijke planologische stuk in orde moeten hebben. En ik zou het heel raar vinden als we als overheid tegen zo'n zorgpartij zeggen, nee, het kan niet, het mag niet, dat we het dan zelf wel gaan doen. Misschien dat in de loop van de periode blijkt dat je als het je ruimtelijk spoor voor een deel al in orde hebt, dat je daar iets anders in zit. Maar op dit moment zeggen we, er komt dus geen andere invulling voor dat deel van het klooster dat leeg staat.
1: En een filmpje is terug te zien op de socials van Omroep Horst aan de Maas.

10 minuutjes voor half 1 op deze donderdag 24 september. Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. We gaan naar de BBB, oftewel Bram Bongers uit Baarlo met zijn ideale schoonzoon.

0: Bram Mongers uit Baarlo. Hij geniet al van zijn nationale bekendheid. Zeker middels dit nummer van hem. Afgelopen weekend was het Younglands Festival in Panningen. Het festival dat elke twee jaar wordt georganiseerd is voor vrijwilligers van Jong Nederland. Zo'n 400 vrijwilligers van 38 verschillende afdelingen waren aanwezig bij het festival.
1: Afgelopen weekend vond in Panningen het Younglands Festival 2026 plaats. Zo'n 400 vrijwilligers van 38 Jong Nederland afdelingen kwamen bij elkaar voor een weekend vol activiteiten, workshops en feest. Dit jaar georganiseerd door Jong Nederland Panningen.
2: Younglands is een festival dat iedere twee jaar georganiseerd wordt voor alle vrijwilligers van Jong Nederland Limburg. Om ze te bedanken, maar ook om te mengen tussen de verenigingen, zodat ze elkaar leren kennen, inspiratie kunnen uitwisselen en zo samen een gezellig weekend kunnen hebben.
3: Ja, je hebt nu dus, zeg maar, we zijn begonnen met een pubquiz en nu zijn ze dus bezig door ronden te lopen in Panningen. Op 6 plekken of 7 plekken zijn activiteiten. Die komen straks terug, dan zijn er allemaal lekkere hapjes te eten en dan gaat het feest beginnen in de tent. En in de tent dan hebben ze een DJ en wat artiesten, maar ook nog wat verrassingsactiviteiten. Het middagprogramma is verdeeld in een aantal posten. En tijdens die posten doen de deelnemers activiteiten die inspiratie kunnen dienen voor de wekelijkse groepsbijeenkomsten.
1: Het jaarlijkse festival, voorheen bekend als de Kaderschouw, is de start van het nieuwe jeugdwerkseizoen. Vrijwilligers wisselden ervaringen uit en deden nieuwe ideeën op voor een eigen Jong Nederland afdeling. Er werd overnacht op het TIAS-complex.
4: Het thema is hippie, dus vandaar de hippiebus dat we dat dachten, dat is wel leuk. En dan kunnen we die vanavond ook neerzetten als decoratie. En de bloemenkrant hebben we eigenlijk gedaan, zodat iedereen vanavond rond kan lopen met een eigen gemaakte bloemenkrant. En we zo een beetje eenheid kunnen maken.
2: Ja, zoals je achter me ziet en zoals je over het hele terrein ziet eigenlijk, is het woensdagthema helemaal doorgetrokken. En voornamelijk de aankleding. Ook alle deelnemers zijn eigenlijk in thema gekleed deze kant op getrokken. En ook s'avonds in de feeststand en bij de activiteiten wordt er een beetje muziek uit die tijd ingemengd. En zo proberen we het thema eigenlijk het hele weekend door terug te laten komen.
5: Ja, ik had er 2 jaar op moeten wachten. Ja. Gezelligheid, bier drinken. En dat denk ik.
6: Vooral de feestavond, dat is altijd heel gezellig met iedereen.
7: Ja, en het leuke is ook wel, wij hebben hem zelf ooit georganiseerd. Dus het is ook wel leuk om te zien hoe andere afdelingen hem dan zelf aankleden ook. Dus wel naar uitgekeken.
3: Voor de organisatie Joniel en Panningen, dat is de afdeling die het dit keer organiseert. En ze hebben echt iets neergezet waar ze ontzettend trots op kunnen zijn.
8: Lunch Live.

Ja, heel even terug in de tijd. Dusty Springfield in private. En daarmee wordt het 1:01. Ik denk dat we naar het nieuws gaan. En uiteraard het weer, maar eerst het nieuws. Het nieuwe ontwikkelbedrijf Werkzaam BV moet op 1 januari 2027 van start gaan en inwoners helpen bij het vinden van passend werk of een andere werkplek. Het bedrijf neemt verschillende taken van de gemeente op het gebied van werk en ontwikkeling over en ontstaat door het beëindigen van het samenwerking binnen de NLW. En de gemeenteraad koos eerder voor een stichting, maar juridisch advies laat zien dat een BV de gemeente meer mogelijkheden geeft om controle te houden. Ondanks de BV-vorm blijft het maatschappelijke doel centraal staan. Inwoners helpen zich te ontwikkelen en passend werk te vinden. De gemeenteraad kan nog wensen of bezwaren aangeven waarna het college van de BV kan oprichten en Werkzaam BV op 1 januari 2027 kan starten. En de gemeente Pillemaas koopt voor ruim 1,2 miljoen euro grond en gebouwen van zorggroep aan de Piershof in Panningen. De aankoop is onderdeel van de plannen voor Panningen-Zuid, waar ongeveer 150 woningen komen. Het gebied ligt tussen de Piershof, de Ratenstraat en de voormalige voetbalvelden van Echel. De aankoop gebeurt in twee delen. Eerst voor 740.000 euro en later voor 520.000 euro wanneer de nieuwbouw van de zorggroep klaar is. Ook is er ruimte voor nieuwbouw van zorggroep en het buurtcollege opdrachten te geven. De gemeente Pillemaas neemt voorlopig geen grote maatregelen tegen permanente bewoning op recreatiepark Stille Wille in Meijel. De gemeente wacht eerst op nieuwe landelijke regels die voor het einde van dit jaar worden verwacht. Bewoners die toestemming hebben om er permanent te wonen mogen blijven zolang zij aan de voorwaarden voldoen. En voor schrijnende situaties is nog geen aparte aanpak, omdat ook daarvoor de landelijke regels worden afgewacht. En volgens het college worden mensen die permanent op Stille Wille wonen en officieel zijn ingeschreven gezien als volwaardige inwoners van Peel en Maas. Een AWB-automaatje wordt vanaf 8 oktober ook ingezet in Horst voor minder mobiele inwoners. De vervoersservice bestaat al 5 jaar in Zevenum en telt inmiddels ruim 67 vrijwillige chauffeurs. En afgelopen jaar werd in Zevenum, Grubbevorst en Hegersom bijna 2500 ritten gereden. Vrijwilligers brengen mensen niet alleen naar hun bestemming, maar helpen indien nodig ingezet in Horst voor minder mobiele inwoners. De vervoersservice bestaat al 5 jaar in Zevenum en telt inmiddels ruim 67 vrijwillige chauffeurs. En afgelopen jaar werd in Zevenum, Grubbevorst en Hegersom bijna 2500 ritten gereden. Vrijwilligers brengen mensen niet alleen naar hun bestemming, maar helpen indien nodig ook met boodschappen. En de

aanloop naar warmere temperaturen. Het wordt vandaag 20 graden bij lekker zonnig weer. Morgen doet de temperatuur daar al wat tandjes bij, circa 25 graden. En het weekend dan hebben we te maken met zomerse waarden van boven de 25 graden. En dit allemaal uiteraard bij zonnig weer. En tijdens de laatste twee septemberdagen, dinsdag en woensdag, kan het zelfs bijna 30 graden in onze regio worden. En dit zijn uitzonderlijk hoge maxima voor de tijd van het jaar. Zover het nieuws en weer. En je weet het, meer nieuws op de site omroepnm.nl, omroephorstaan de Maas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw

Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. En ben je nog fan van hen en zeg je nou, oh, lekker muziekje. En zit in de auto en drukt onbewust of bewust het gaspedaal iets dieper in. Dan heb je wel een probleem. Op de A73 word je namelijk gecontroleerd op jouw snelheid. En dan bedoel ik het stukje echt richting Venlo. Dus hou daar... Rekening met jouw snelheid. Volgens mij is het dan maximaal 100 km per uur. Dan de andere meldingen die binnenkomen. Op de A67 de hoogte van Maasbree. Een auto met de knipperlichten aan. Bij 60,1 A73 Venray richting Venlo. De hoogte van Venlo. Bij 43,4 een auto aan de kant. Dan gaan we naar Kessel. En 273 bij paaltje 60,3. Een auto met de motorkap omhoog. Dan gaan we naar de N275. De hoogte van Meijl. Een auto in de berm bij 17,1. Last but not least, net binnen ons zendbereik nog N279, de hoogte van Baaksem. Een auto met de alarmlichten aan bij 3,5. Zover het de situatie op de weg. En we gaan meteen door naar de allernieuwste van Douwe Bob. Hij heeft een tripje naar Amerika gemaakt, heeft daar inspiratie op gedaan en ter plekke een nummer opgenomen. En misschien krijgt hij wel vaste voet daar in Big America met Note to Self.

0: Dat was de eerste hit van Ava Max. En de rest is geschiedenis. En over geschiedenis gesproken, een levensloopbestendige woning is niet alleen iets voor senioren. Dat laat Lizzie Thijssen zien. Zij kiest juist met haar jonge gezin bewust voor een woning die niet alleen bij hen nu past, maar ook mogelijkheden biedt voor de toekomst. Ivo van Rees van Wonen Limburg ziet in die keuze een voorbeeld van hoe levensloopbestendige woningen verschillende generaties kunnen aanspreken.
1: De bouw van de woningen in de wijk Kuukven in Balo vordert. Toekomstige bewoners die konden alvast een kijkje nemen, waaronder het gezin van Lizzie Thijssen. Ze kiest bewust voor een levensloopbestendige woning.
2: Nou, mijn man is chronisch ziek en op dit moment wonen we ook al in Baarlo, maar dan in een jaren 60 woning. En dat is op dit moment nog prima, maar zijn ziekte kan elk moment omslaan, waardoor wij zoiets hebben van wij willen dat voor zijn. Hè? Dus toen kwam dit op ons pad en toen dachten we, ja, dit is wat wij willen. Want hè, als er nu iets gebeurt, dan is er gewoon een slaapkamer op de begane grond, er is een badkamer op de begane grond, dan hoeven wij ons daar in ieder geval geen zorgen om te maken.
1: Het maakt het wonen voor het gezin een stuk makkelijker. Daarmee wordt er vroegtijdig gekozen voor een woning die aansluit bij de behoeften in de toekomst.
2: Ja, op het moment dat je dan natuurlijk al in die situatie zit, dan ben je al met zoveel tegelijkertijd bezig. Dan is het laatste wat je wil, hè, nadenken over moeten verhuizen. En dat is ook niet iets wat je zomaar geregeld hebt samen met de woningbouw.
1: In Kuukven worden 46 nieuwe woningen gebouwd door Wonen Limburg. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.
3: Kuukven is een hele mooie mix voor ons. De eerste woningen die nu in dit nieuwe plan gebouwd worden, zijn allemaal woningen van Limburg voor onze bewoners. Het is een mix van levensloopbestendige huurwoningen. Dat wil zeggen een plattegrond met badkamer op de begane grond. Het zijn eengezinswoningen en heel bijzonder hier achter mij te zien houten airwoningen van Dura Vermeer, die we ook in dit plan aanbieden. Een mooie mix voor jong en oud en allerlei vormen.
2: Nou, we zagen al dat bord al jaren staan, dus wij waren al die tijd daar wel op gefocust. Maar toen kwam inderdaad dat daadwerkelijke bericht, hè, dat het in de, nou ja, verkoop is een beetje gek, maar in de verhuur zou gaan. En ja, toen hebben we gereageerd op eigenlijk alle levensloopwoningen. Maar deze was bijzonder, deze advertentie, want dit was dan dus speciaal voor mensen uit Baarlo met een medische voorwaarden, om maar zo te zeggen. En dan kun je al gauw denken, ja, ik ben niet oud en ik heb geen rollator. Hè, op dit moment gaat het goed. Maar hebben we het toch gedaan. En ja, dat is een ontzettende opluchting geweest toen we te horen kregen dat we hier mochten gaan wonen. Ja.
3: En zo is het. Het gaat om de totale markt. Wij willen alles en iedereen bedienen. Dus je moet nooit over één doelgroep praten. Het is altijd een mix. Uiteindelijk moeten deze mensen hier vormen een nieuwe gemeenschap. Het voor elkaars buren. En dan is het fijn als dat voor verschillende leeftijden is.
2: Het lijkt mij echt heel bijzonder om samen, hè, de eerste keer de sleutel te krijgen, te gaan klussen, hè, kleurtje op de muur, samen kiezen welke poort, of welke, hoe zeg je dat ook alweer? Schutting gaan we erin zetten. Ja, je gaat het samen doen en dat is dan toch gelijk heel erg verbindend. En ik vind het ook heel leuk dat ik dus met allerlei leeftijdsverschillende genoten ga wonen. Hè. Jonge mensen tegenover me, wellicht wat oudere mensen naast me, ja.
3: Wij hopen dat deze woningen, die zullen nu afgewerkt gaan worden. En als het goed is, leveren wij 1 december de laatste sleutel op. Maar dat is altijd onder voorbehoud van weersomstandigheden, et cetera.
0: En ook dit filmpje is al geplakt en geknipt. Het is al allemaal online. Terug te vinden op de socials van Omroep PNM in dit geval.
4: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Max en Nightingale, right back where we started from. Precies 50 jaar geleden, voor het eerst opgenomen, deed niks of heel weinig. In 1989 nogmaals uitgebracht. En toen werd het een hit. En over hit gesproken, Bruno Mars. Ook weer zo'n hitmachine. On My Soul.

is On My Soul, Bruno Mars. 1:03 op deze donderdag. Dat waren de laatste 2 à 3 minuutjes van Lunch Live niet getreurd. Morgen is er nog een uitgave. Je weet het sowieso, elke werkdag Lunch Live. Zo ook morgen weer. Geniet van de komende dagen. En we gaan eruit met een lekker stukje muziek van Sacco. Comes and goes. Ja, zo is het nu eenmaal.

0: Nokian Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De gemeente Weert investeert 500.000 euro in de Stadsbruglocatie. Het terrein wordt klaargemaakt voor evenementen en gaat later dienen als tijdelijke parkeerplaats. De werkzaamheden aan het terrein beginnen dit najaar. De grond wordt geëgaliseerd en krijgt een verharding, waardoor ook de locatie tijdens natte periodes en in de winter gebruikt kan worden. De werkzaamheden moeten in januari 2027 klaar zijn. Het CBR Praktijkexamencentrum in Kerkrade blijft een jaar langer open dan gepland. De organisatie wil rijopleiders ruim de tijd geven om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de geplande verhuizing naar Sittard-Geleen. Het voorgenomen besluit om de examenlocaties van Kerkrade, Maastricht en Eurmond onder te brengen op één centrale plek in Sittard-Geleen leidde tot veel onrust en teleurstellingen bij de opleiders in de regio. Het CBR hoopt met het uitstel tegemoet te komen aan de zorgen van de rijopleiders. En er komt geen nieuw theater in het Beekstraatkwartier in Weert. De gemeenteraad heeft gisteravond gekozen voor een andere variant. Daarmee krijgt het gebied onder meer een nieuwe bibliotheek en woningen, maar verhuist het Munttheater niet naar het Beekstraatkwartier. Het Munttheater had gehoopt dat het theater en de bibliotheek samen in een nieuw cultuurgebouw zouden komen. Volgens het theater blijkt uit onderzoeken dat die variant op lange termijn de grootste maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde had.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïnse leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Duyuan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond zijn twee mannen aangehouden. De twee verdachten van 20 en 47 jaar oud hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Allebei de mannen komen uit Roermond. Bij de schietpartij in de wijk Donderberg kwam een man van 21 om het leven. Er is komende jaarwisseling maar één gemeente in Limburg waar eventueel vuurwerk kan worden afgeschoten, ondanks het verbod. Horst aan de Maas laat weten dat verenigingen en stichtingen een ontheffing kunnen krijgen. Die organisatoren van vuurwerkshows moeten dan wel aantonen dat het veilig en verantwoord gebeurt. De meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffing te verlenen, alleen Peel en Maas weet het nog niet. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn heeft de politie vanmorgen twee mensen aangehouden. Het gaat om de bewoonster van een van de appartementen en een man van 50 uit Heerlen. Ze worden allebei verdacht van brandstichting. De brand in een flatje aan de Stadhouderslaan brak even voor 10 uur uit en was snel onder controle. Wel moest een aantal andere appartementen ontruimd worden. Niemand raakte gewond. En de locatie van de LVK-finale in Weert is eindelijk bekend. Die wordt komend jaar gehouden in een paviljoen aan de Schepenlaan bij de Stadsbrug. De gemeente trekt €500.000 uit om het terrein geschikt te maken als evenementenlocatie. Het werk begint dit najaar en moet voor de finale van het Limburgs Vastelovensleetjesconcours op 29 januari klaar zijn.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond zijn twee mannen aangehouden. De twee verdachten van 20 en 47 jaar oud hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Allebei de mannen komen uit Roermond. Bij de schietpartij in de wijk Donderberg kwam een man van 21 om het leven. Er is komende jaarwisseling maar één gemeente in Limburg waar eventueel vuurwerk kan worden afgeschoten, ondanks het verbod. Horst aan de Maas laat weten dat verenigingen en stichtingen een ontheffing kunnen krijgen. Die organisatoren van vuurwerkshows moeten dan wel aantonen dat het veilig en verantwoord gebeurt. De meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffing te verlenen. Alleen Peel en Maas weet het nog niet. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn heeft de politie vanmorgen twee mensen aangehouden. Het gaat om de bewoonster van een van de appartementen en een man van 50 uit Heerlen. Ze worden allebei verdacht van brandstichting. De brand in een flatje aan de Stadhouderslaan brak even voor 10 uur uit en was snel onder controle. Wel moest een aantal andere appartementen ontruimd worden. Niemand raakte gewond. En de locatie van de LVK-finale in Weert is eindelijk bekend. Die wordt komend jaar gehouden in een paviljoen aan de Schepenlaan bij de Stadsbrug. De gemeente trekt €500.000 uit om het terrein geschikt te maken als evenementenlocatie. Het werk begint dit najaar en moet voor de finale van het Limburgs Vastelovensleetjesconcours op 29 januari klaar zijn.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond zijn twee mannen aangehouden. De twee verdachten van 20 en 47 jaar oud hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Allebei de mannen komen uit Roermond. Bij de schietpartij in de wijk Donderberg kwam een man van 21 om het leven. Er is komende jaarwisseling maar één gemeente in Limburg waar eventueel vuurwerk kan worden afgeschoten, ondanks het verbod. Horst aan de Maas laat weten dat verenigingen en stichtingen een ontheffing kunnen krijgen. Die organisatoren van vuurwerkshows moeten dan wel aantonen dat het veilig en verantwoord gebeurt. De meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffing te verlenen, alleen Peel en Maas weet het nog niet. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn heeft de politie vanmorgen twee mensen aangehouden. Het gaat om de bewoonster van een van de appartementen en een man van 50 uit Heerlen. Ze worden allebei verdacht van brandstichting. De brand in een flatje aan de Stadhouderslaan brak even voor 10 uur uit en was snel onder controle. Wel moest een aantal andere appartementen ontruimd worden. Niemand raakte gewond. En de locatie van de LVK-finale in Weert is eindelijk bekend. Die wordt komend jaar gehouden in een paviljoen aan de Schepenlaan bij de Stadsbrug. De gemeente trekt €500.000 uit om het terrein geschikt te maken als evenementenlocatie. Het werk begint dit najaar en moet voor de finale van het Limburgs Vastelovensleetjesconcours op 29 januari klaar zijn.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Voor de dodelijke schietpartij in Roermond van zondagavond zijn twee mannen aangehouden. De twee verdachten van 20 en 47 jaar oud hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Allebei de mannen komen uit Roermond. Bij de schietpartij in de wijk Donderberg kwam een man van 21 om het leven. Er is komende jaarwisseling maar één gemeente in Limburg waar eventueel vuurwerk kan worden afgeschoten, ondanks het verbod. Horst aan de Maas laat weten dat verenigingen en stichtingen een ontheffing kunnen krijgen. Die organisatoren van vuurwerkshows moeten dan wel aantonen dat het veilig en verantwoord gebeurt. De meeste Limburgse gemeenten hebben al besloten geen ontheffing te verlenen, alleen Peel en Maas weet het nog niet. Na een brand in een appartementencomplex in Stijn heeft de politie vanmorgen twee mensen aangehouden. Het gaat om de bewoonster van een van de appartementen en een man van 50 uit Heerlen. Ze worden allebei verdacht van brandstichting. De brand in een flatje aan de Stadhouderslaan brak even voor 10 uur uit en was snel onder controle. Wel moest een aantal andere appartementen ontruimd worden. Niemand raakte gewond. En de locatie van de LVK-finale in Weert is eindelijk bekend. Die wordt komend jaar gehouden in een paviljoen aan de Schepenlaan bij de Stadsbrug. De gemeente trekt €500.000 uit om het terrein geschikt te maken als evenementenlocatie. Het werk begint dit najaar en moet voor de finale van het Limburgs Vastelovensleetjesconcours op 29 januari klaar zijn.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Nokian, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
1: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
0: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
2: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
0: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. En dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Kijk, Beer, wat ben je aan het doen, jong?
1: Ik lees onder de boren bij P&M.
0: Oh ja, met Piet Ringels, hè?
1: Ja, joh, jong.

Goedenavond, beste luisteraars. Ja, er is een nummer helemaal in de studio's van Omroep 1M. De Boer op, de Wiolang, lekker Limburgzalige muziek en, niet te vergeten, een hoop informatie uit de agrarische sector. Straks in het tweede oor gaan we ook even kijken naar het weer. En dat doen we natuurlijk met onze lei. En die gaat het vertellen of we die lekkere temperaturen die we nu hebben, of we die wel een beetje aan blijven gooien. Want we zitten eigenlijk toch wel helemaal in die wisseling. Hè? September, oktober, het gaat eigenlijk alle kanten op. En we hebben al wel in feite al neergezet dat mensen toch meer thuis blijven. Dat ze meer op het terras thuis gaan zitten. Omdat natuurlijk die hoge diesel- en benzineprijzen, dat we de auto daardoor gaat meer laten staan. Kans terug natuurlijk om ook lekker naar de radio te luisteren. En dat kan op dit moment natuurlijk heel goed heen naar de Boer op. En dat doen we gelijk met Sergeant's Pepper Project. Ik keek straks naar de log en ik zocht een luchtballon vliegen. Ik denk, wat zouden die mensen nou denken die in zo'n luchtballon zitten en die zo naar die kleine pupjes op de grond kan kijken. Wat zouden die denken? Maar wat denken wij ervan? Misschien die log wel helemaal vol druimen. Dit is de Boer op.

Het nummer wordt dan helemaal vertolkt door Sef Berkens. En ja, Sef heeft dat natuurlijk van Twan Wintjes gekregen. Het ganse Sergeant Pepper project waar zo'n beetje op gaat sinds de zomerparkfeesten. En allemaal die Beatles-nummers helemaal omgeschreven in het Venloos dialect. En ja, dan kreeg ze zo gaat. Die druimen, die moesten natuurlijk nog blijven leven. En ja, natuurlijk moest wel niet te hoog gaan druimen. Niet te hoog gaan springen eigenlijk. Want dan kan ze nog wel eens heel diep gaan.

0: Lex Uiting samen met de jongens van de Trekzak en hebben we Bart Stork en natuurlijk Trent van Enkevoort. Het is vliegen en vervallen, maar dat kreeg ze natuurlijk als ze toch de heel helgeest druimen en dat ze van alles kent en dan denkt ze van oh dat doe ik wel even, maar ja, dat kan ze nog wel eens helemaal goed ongeroet gewoon. We moeten oppassen nu als we de koe en de geiten nog boete hebben lopen, want die hebben kans dat ze huidproblemen kunnen krijgen, dus dat ze in de vacht jeuk kunnen krijgen, maar ook bijvoorbeeld dat ze gans roet weren. Dat er een komt eigenlijk door een schimmel. Het lijkt wel een beetje dat ze eigenlijk een soort verbrandingsverschijnselen krijgen. Zoals een rode neus of korsten op de uiers. Het is gewoon eigenlijk net als ze verbrand zien. En ja, dat wil ze gewoon niet hebben. Het komt door een schimmeltje met een heel duur woord. Heet dat fotosensibilatie. En dat wil eigenlijk zeggen dat er een of ander stofje vrijkomt op de huid. En het reageert op de zon. Als zo die zon, wie we nu lekker die instraling hebben, ja, dan kan dat stofje een giftige stof weren, wat weer irriteert op de huid. Met name de lichtere koe, dus beesten met een lichtere huidsoort, die hebben er ook meer last van. Mensen kunnen het ook bij gebeuren komen, dus pas op als ze op het gras gaan liggen en dan hebben ze het gras al heel lang nummer gemijd, dat er toch allemaal wat dood gras tussen zit. Toen kan de schimmel zich helemaal in nestelen en dan is het natuurlijk gelijk dat hij die giftige stof gaat produceren. Voor degenen die het echt willen weten, de Picomus carterus, dat is eigenlijk het schimmeltje wat eigenlijk de grote boosdoener is die giftige stoffen aanmaakt, waar we dan huidproblemen met kunnen krijgen. Vroeger was het gras toch eigenlijk heel en heel anders.
1: In het gras van de wei.

Nou, we hopen dat dat witte kleed nog niet komt. Kenny en Linda Zijlmans. Trouwens, een eigen opname van Omroep PNM. Tijdens het PNM Hoes natuurlijk in 2018. We gaan nog niet ervan uit dat we toch al sneeuw zullen krijgen. Nee, we zitten nog lekker in die Indian summer sfeer. En zo blijven we ook nog lekker zitten. Vroeger was dat ook natuurlijk wel met het gras heel anders, hè?

Ja, ja, ik weet. De wegen deed ik goed, maar ik wil niet bewegen. Het hart pompt het bloed, de uien zijn organen. Gans langzaam zonder stress leef ik lang en gezond. Het niet van nuttig, voor de hand en de mond. Met mijn kop altijd vrij, voor creativiteit. Ik wil een dikke boeg en ik hoef geen dieet. Sport geeft plezier, maar het moet wel lollig blijven. Ik zit ook op Tinder om de liefde te bedrieven.

zet Hildak in Café de Vogelstruis en al de Vogelstruis in Maastricht. En dan hebben we de Roger Villebois. Trouwens, heb het dan wel over dat hij niet van sokker is. Maar wisten we dat we aan de vuuroven staan van de sokkertax die er eigenlijk aan zit te komen. Oftewel, de belasting op de sokker. En ja, dat ga je dus eigenlijk allemaal wel treffen. Alleen, ja, we zullen Nederland niet zien als we natuurlijk verschillende bureaus alweer gevraagd hebben van reken dat eens uit, wat ga je dan allemaal doen en wat ga je dan allemaal opbrengen. Ze hebben eigenlijk al een beetje uitgeteld dat Nederlanders dadelijk, of nu eigenlijk al, voor 2,1 miljard aan euro's doen in het buitenland, zoals in Duitsland en in België. En de Nederlandse overheid loopt er een kleine 350 tot 380 miljard euro aan btw en accijns mis. Gaan we dadelijk de sokkertax op heffen op verschillende producten? Zullen wij als Nederlanders natuurlijk nog meer massaal richting het buitenland gaan en door natuurlijk allemaal de sokker gaan kopen? Levert dan wel een gigantisch groot gat op voor de Nederlandse schatkist? Want ja, de tax zit dan eigenlijk richting Pruisigheid of richting Belsigheid. Ja, die komt niet in zijn eigen schatkist terecht. En zo snijden we ons weer dan weer helemaal in de vingers.

Het is eigenlijk een festival der Liebe, maar onze zanger, onze tenor. Natuurlijk, Ben Verdelle, die heeft er natuurlijk zijn eigen parodie op gemaakt. En hij durft die kleine sokkerkrumeltjes, die ze natuurlijk eigenlijk wordt eigenlijk de sokkertax opkomt. Maar die we natuurlijk altijd bij een geboorte willen gebruiken. En ja, als er ergens een geboorte is, dan is er natuurlijk ook wel heel snel het zaakje ronk. Wie een lopend veurke, wordt er dan verteld, waar weer ergens een nieuw kindje is gekomen.

0: Vol passie presenteert hij natuurlijk altijd wel zijn verhaal. Onze Lor Rutte, en ja, die kan hij over van alles en nog wat zingen. En geef hem een paar woordjes en hij gaat dan denken. En dan het is zo weer iets helemaal kloor. Een op de 6 medewerkers in de landen tuinbouw heeft wel eens overwogen om tegen de baas te zeggen...
1: Hey baas, helaas!
0: Ja, de hey baas, helaas. Dat wil zeggen, dus ik kon allemaal werk zoeken. Terwijl dat eigenlijk landelijk 1 op de 3 is. Alle werknemers die we hebben, die zeggen 1 op de 3. Zo gaat van, nou, we willen allemaal werk. Met name in de horeca speelt dat heel erg. Dat de medewerkers eigenlijk ontevreden zien over hun werk. En dat ze dan toch willen gaan zoeken naar ander werk. In de landbouw is dat dan dus 1 op de 6. En ja, ze zien ook allemaal helemaal bevlogen met het bedrijf. En ze hebben ook echt allemaal gezegd van, ja, dat is mijn passie. Daar wil ik ook gewoon lekker in werken. Door in tegen dat we zo'n sterke binding hebben als werknemers richting de landbouw, wil ook wel zeggen dat we minder cursussen door volgen. Terwijl dat landelijk eigenlijk toch wel een beetje voor de helft van de medewerkers, dat die dan toch wel een cursus erbij gaan pakken. En dan ook nog een groot puntje. De mensen die in de landbouw werken, ja, die hebben ook veel minder last van een burn-out eigenlijk. Die klachten die komen er ook bijna niet voor. Dus toch is het ziekteverzuim toch ook wel een stukje minder door een burn-out. Landbouwmedewerkers beschikken natuurlijk ook nog over heel veel kwaliteiten die ze ook op andere dingen in kunnen zetten. Zoals dingen zijn zelfstandige beslissingen kunnen nemen, het veilig werken, ervaring met machines, dingen de technische kennis en heel snel handelen bij dingen die in een keer plotsklaps gebeuren, zodat het toch wel vergoed moet blijven gewoon. Eigenlijk komen ze er best wel heel goed uit, eigenlijk allemaal de medewerkers die in de land- en tuinbouw werken. Een pluimpje eigenlijk voor allemaal.

Marleen Rutte, ja, en de geelpoot horenaar. Ik denk, nu hoor ik de mensen allemaal denken van... Peter, we hebben ze nu in godsnaam over. Ja, dit een nieuwe naam gekregen. We hadden hem eigenlijk altijd betiteld als de Aziatische horenaar. Maar officieel het nu in Nederland de geelpoot horenaar. Is eigenlijk een andere naam voor hetzelfde beertje. Alleen, ja, wordt het een beetje beter beschreven... dat hij gewoon gele zuks gezien heeft. Het is gewoon een grote wespachtige, de horenaar. En ja, hij kan best wel gevaarlijk zien. En vooral nu in deze tijd van het jaar, want de blaadjes beginnen van de bomen af te vallen, betekent dus ook dat de nesten die ze hebben, die hangen helemaal hoog boven in een boom, dat die ook mee eens in bleek kunnen vallen. En ja, een horenaar die reageert op bewegingen, trillingen, geluid. En daar heeft hij zich van, als je dan weer mee in de buurt komt in mijn nest, dan gewoon ik ook gemeen weer. Dan gewoon ik gewoon het zaakje aanvallen. Bijvoorbeeld als ze dan met een graasmeijer reageert of met een bosmeijer, ja, dan hebben die zich van, hey, ik denk toch dat ik eens even moet verdedigen tegen de graasmeijer. En dat zich dat het toevallig achterlups, ja, dan heb ze wel een probleem, want dan hebben ze al een keer helemaal gestoken. Zorg er altijd voor dat ze even goed kijkt van, ligt er ergens geen nest of gaat, dat ze dus zeker niet zo'n nest kapot houdt, want dan hebben ze de poppen helemaal aan dansen, want dan komen alle werksters komen achter die gaan en die mijnen dan dat ze zich moeten verdedigen, want die moeten natuurlijk die koningin die in het nest zit helemaal beschermen. Ook zorg dat er rottende appels en peren die in bleek vallen, zorg dat die ook even gauw opgeruimd weren, zodat er ook geen horenaars aan kunnen komen. En dan is ze eigenlijk al heel goed bezig. Heb ze dan heel veel lef, en dus is dadelijk in oktober nog eens een horenaar rondkroepen, zo'n geelpoot horenaar, dan heb ze kans dat er toch een koningin is die zich ergens in de wintersloop wil gaan zetten. Wat ze dan het beste kan doen, is gewoon die koningin proberen te vangen en dan die in een diepvries te leggen, zodat ze die grote wintersloop kan gaan gooien en dat ze dit volgend jaar geen nest kan gaan maken.

Doe hebben ze mij betoverd, oftewel de Shintaler. Komende week, dan hebben we natuurlijk 3 tot en met 10 oktober... zien we eigenlijk met de week van ons eten zien we bezig. We willen eigenlijk de Nederlanders weer een beetje bekendmaken van... hé, hoe kunnen we zitten eigenlijk vanavond? LLTB heeft er ook gezegd, we willen die campagne ook wel een beetje mee ontermen. En we willen eigenlijk de mensen ook gewoon een beetje bewuster van maken. Van, hé, het eten, het is niet zo vanzelfsprekend. Dat we iedere avond wat op den teller hebben liggen. Maar er moet ook heel erg lang gewerkt weer. Maar denk ook, alles wat erachter zit, allemaal de kernkwaliteiten, zoals het heel netjes zit. Hoe wat een duur woord eigenlijk, kernkwaliteiten. Maar bijvoorbeeld de gezondheid, duurzaamheid, economie, innovatie. Allemaal die verbindingen die boeren tussen de burgers kunnen maken. En met name ook van laten zien van wie het voedsel eigenlijk netjes geproduceerd wordt. En wat we er eigenlijk allemaal voor moeten doen. Dat het veilig gebeurt, dat het innovatief gebeurt. Nou, dat laten ze allemaal zien en de mensen er ook gewoon een heel beetje bewust van maken. Landelijke tv zal er ook aandacht aan schenken. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben themadagen. Bijvoorbeeld de werk die gaat met verschillende partijen bij elkaar brengen. Met name de boeren en tuinders, verwerkers, onderwijs, overheden, bedrijven en natuurlijk de consumenten. Maar die thema's die we ook hebben. Bijvoorbeeld, we hebben een bio-maandag. We hebben een aardappel-dinsdag. Nou, zo hebben we een groentendag op de woensdag. Vroeger waren het eigenlijk de worstendag. Nu wordt het de groentendag op de woensdag. En zo hebben we eigenlijk elke dag wel een speciale invulling erop. Natuurlijk kun je dat allemaal volgen, ook via de LTB, maar ook via de landelijke radio en televisie zal er ook natuurlijk wel heel veel aandacht aan geschonken worden. Dus, 3 tot en met 10 oktober, denk dan aan eens een keer aan ons eten en wat er eigenlijk wel gewoon op die Nintendo ligt, hoe dat eigenlijk vanavond komt, gang thuis over nadenken en dan zie je toch wel dat we best beter in Limburg kunnen blijven zitten dan.

Even terug gewoon naar Tai, oftewel John en John. Samen waren ze met Joe aan fietsen. En ja, wat er met Joe gebeurde, dat hebben ze eigenlijk wel helemaal in de nummer helemaal besproken. Wil je gewoon eens opmaken voor de boodschap het wereldnieuws? En natuurlijk doen we dat met de jongens van de Maaskapel. Mensen, dit is de Gassenpolka. Tot zo!

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
1: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
0: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

zon zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veel in het water, een bad in het zand. Geen genul aan de kop en iets kopils in de handen, schoot vandaag.

Het is schoot vandaag, dat zal Marengo Peters ook natuurlijk wel helemaal gedacht hebben wie helemaal een verrast wordt tijdens de nacht van het Limburgs Lied om de Jo Erensprijs te krijgen. Het beste aanstormend talent, zoals het dan heel netjes zit. Een inspiratieprijs om lekker door te gaan. En ja, dat Marengo natuurlijk ook wel helemaal. Afgelopen kerst zei je natuurlijk nog zijn grote kerstvoorstelling, waar hij Doc Sas ook natuurlijk aan deed. Maar de Maaspoort ook al een paar keer helemaal boem voor gehad. Hij is eigenlijk een man die eigenlijk gewoon gans verbonden is met de muziek. Hij zelf is natuurlijk werkzaam als leraar van de theaterkunst, maar hij duidt natuurlijk ook nog heel veel muziek neerzetten. Marshmallow Moonshine is een band waar hij natuurlijk nog lekker mee optreedt, maar hij zoekt bijvoorbeeld ook een Linke Mick en daar is hij helaas met gestopt. Die band is eigenlijk een beetje gestopt, maar hij is nog wel met allerlei dingen is hij nog gewoon veelzijdig en groot door en gewoon. Marshmallow Moonshine is natuurlijk het projectje waar we natuurlijk kennen van Het Is Goed Geweest, maar ook het kapelke in de Loog, wat natuurlijk ook heel veel gedraaid werd. Hey, ook bij deze lokale radio. Hij verdiende ook helemaal de Vendeleer, die de 25e Jo Erensprijs kreeg. Dat is toch wel hartstikke schoon. Ik heb me gewoon laten vertellen dat hij met de fiets naar Hoestu is gegaan.

0: legitimeren, meneer? Hoe doe ik dat dan met?
1: Met een paspoort of een ribuïs, meneer.
0: Een paspoort? Een ribuïs? Maar daar kom ik voor.
1: Heb je geen paspoort en geen ribuïs?
0: Ja, nee, meneer, dat zeg ik toch al.
1: Dat groot gerucht dat meneer is halen.
0: Maar waarom moet ik dat dan halen, meneer?
1: Maar dan moet

0: Een ponskeertje, juffrouw. Wat is dat dan nu weer? Een ponskeertje, meneer, is een klein plastic keertje. En daar hebben we voor u een naam in getummerd. En dan heb je een machientje. En dan nog rits-rats met het ponskeertjesmachientje. En dan staan al uw gegevens op mijn papiertje.
1: Ja, maar juffrouw, dat kan je toch ook gewoon opschrijven?
0: Dat zal ik kunnen doen, maar dat doe ik niet. Hol ik maar zo'n ding.
1: Holen? Maar hoe dan, juffrouw?
0: Hoe?

0: Oh joh, Petrus, heerlijk op een wulkje met een engelke. Eindelijk van de trammelandaaf. Het is toch zeker niet wie het lopen?
1: Maar nee, schaar.

0: En dan moest ze dat eigenlijk allemaal doen met een ponskeertje. Vroeger was dat zo'n keertje wat ze ritsrats deed. En dan zie je de naam en een keer alles erop staan. En dan werd het klaar. Nu moest ze dat allemaal met een computer doen. En ja, ik denk dat schaar putsen het nummer nog een keer helemaal moeten herschrijven. Want zo kwam dat ook wel achter dat Hans Emme zijn fiets, die voor de vierde keer geklaut wordt, ook natuurlijk via een ponskeertje nog moest aangeven. We hebben het gehuurd de nacht van de Limburgse Leed, de Leedjes voor de Eeuwigheid. En daar hebben ze Frans Pollux dan helemaal centraal gehad staan. En dat betekent ook dat er een nieuwe cd uit is gekomen. Leedjes voor de Eeuwigheid, deel nummer 2. En dan echt alles richting meneer Pollux geschreven. Leefde is er eigenlijk wel voor iedereen.
1: Ik kom alleen maar om te vragen.
2: Geef ze mij?
1: Gij ze ene keer nog mij.
2: Kom, ga mij.
1: Ene keer nog alles wogen. En degene die het vroegen stond eraan.

Ja, en dat zal voor ons altijd natuurlijk wel een beetje ingegeven blijven met de paplepel. De liefde voor de vastelovend, maar de liefde ook voor iedereen. En dan kreeg ze wel dat ze leertjes voor de eeuwigheid, die hij ooit eens een keer in zijn hand kreeg, om die te schrijven, om die dan eigenlijk ook wel helemaal weer op een cd te vereeuwigen. En dat hebben ze dus weer heel netjes gedaan. Frans staat weer helemaal centraal.

Hallo in de Yellow. Ooit is een keer uitgebracht door Nedo Lottum samen met Chantal. En nu, de jongens die eigenlijk na het zien komen kijken eigenlijk in de nieuwe Nederlandse Limburgse muziek zien. En dan hebben we het over de herfst aan de band. Tim Stotter, die neemt dat natuurlijk helemaal waar met zijn zang. En dat is de frontman ook van de herfst aan de band. Band die eigenlijk in 2020 pas begonnen is. En toen was dat liedje nog bijna 20 jaar oud dat Nedo Lottum toen helemaal opgenomen heeft. Met Chantal Jansen. Betekent toch wel dat ze natuurlijk lekker goed mee kan zingen in een Nederlandse muziek scene als eigen Chantalletje.

0: een spreutje van de veiling, gewoon benoemd.
1: Ozelei.
0: Ja, ook vandaag komen we kieken bij Ozelei. Dag, Lei.
2: Dag, Peter.
0: Goeiendag. Ja, Lei, heb ze de zwembox alweer aan of is het nog niet zo wit?
2: Ja, de zwembox, de korte box, bloes met korte mouwen. Ja, het wordt weer zomer, hè?
0: Het wordt weer zomer, eigenlijk. Oh, als ik moet kijken, wie voelt graas dat er alweer niet overal gesneden is. Ja, het is toch wel weer deugdelijk dat de mensen echt een Indian summer krijgen, hè? In de herfst.
2: Nou, ja, het is wel fijn, Peter, want er is er een tekort aan hui. En alles wat ze nou nog mee kunnen nemen, nou, die is zeg maar werken, dat is de moeie meegenomen, extra.
0: Ja, dat is allemaal weer extra. Alleen moeten we oppassen. Er is natuurlijk ook een schimmeltje eigenlijk actief in het gras. Met name in afgestorven gras. En dat kan huidproblemen veroorzaken. Als er de zon op schijnt op dat schimmeltje. En het zit bijvoorbeeld op de rug bij een koe. Dan kunt de koe er wel eens huidproblemen met krijgen. Doordat dat een soort zonnebrand is eigenlijk. En dat komt door het zonlicht. Wordt dat schimmeltje omgezet. En dan komt er een giftige stof vrij. En die tast dan weer de hoed aan van de koe.
2: Ja, nou, dan het gras me net te lang laten liggen. Dan kan dat niet gebeuren. Ja, maar goed, het is toch, kijk, alles zet zich voor in zijn noordeel. Ik bedoel, dit is dan weer een noordeel. Van de andere kant, het is natuurlijk wel het moeie van dit weer is dat als we zo'n hoge temperatuur krijgen, dan is het gewoon allemaal een extra cadeautje voordat we eigenlijk de echte herfst induiken. Overigens is het wel zo, kan ik nou alvast verklappen, echt herfst weer zullen voorlopig niet aan te komen. Wat met die, zeg maar, die droge periode die we nou weer gaan krijgen met hoge temperaturen, ja, loopt eigenlijk het neerslagtekort in Nederland als verder op, hè. Want als ik nou kijk in de regio waar jullie zitten, Pelemaas, er is eigenlijk in totaal deze maand nog maar amper 54, ja, het is zeg maar tussen de 50 en 54 millimeter gevallen. En onze regio, en laten we hem streken, zo'n 25 millimeter. Dus er is eigenlijk toch nog wel, wat erg weinig regen gevallen. En dat betekent ook dat het neerslagtekort eigenlijk in gans Limburg opgelopen is nog ruim 200, tussen de 250 en de 300 millimeter. Vergelijkbaar met de provincie Zeeland en de rest van Nederland is beduidend minder qua neerslagtekort.
0: Oké, maar de huurs van allerlei berichten. En met name, ik kreeg vandaag ook een berichtje onder de neus eigenlijk dat we met de El Niño, de super El Niño, dat we door rekening mee moeten gaan houden, dat hij eigenlijk meer de Godzilla Niño moet gaan heten. Omdat we verwachten dat we tussen februari, of tot en met februari 2027, dat we maar liefst 450.000 mensen in het leven zullen komen door allemaal die extremen die we gaan krijgen, wat eigenlijk allemaal ronken met klimaat te maken heeft.
2: Ja, nou ja, goed, kregen de boeren net de schuld, dan kregen het klimaat wel de schuld. Dus dat is toch altijd wel wat, hè? El Niño is een fenomeen wat echt niet is. En La Niña ook niet, want dat is de tegenhanger van El Niño. Dit fenomeen, dat bestaat eigenlijk al bijna net zo lang als dat de wereld bestaat. Dus dat is niet. Alleen, we leggen nou overal een beetje de noordelijk op, gewoon overal de platte. Oerlichten, en als we dat allemaal oerlichten, ja, dan komen we wel wat tegen wat eigenlijk net zo leuk is en net zo fraai is. We hebben vroeger ook hele heite zomers gehad en hele strenge winters. Nou, dat huurt ook bij de El Niño en de La Niña. Nou goed, en dat is iets wat ook de komende jaren zo zal zien. Dus dat is echt niet. Maar het wordt uitgelegd en wordt uitvergroeid, er worden cijfertjes bijgezet, wat natuurlijk ook nog maar de vraag is, wat niemand kan zeggen. Hoeveel levens dat in de toekomst zal gaan en welke mensen op een natuurlijke doet gewoon en welke mensen door invloed van het weer omkomen. Want ze weten nou nog niet wat dat er over. Ze weten nog niet eens wat dat er over 5 minuten in de wereld gebeurt. Dat weten ze niet. En toch meinen ze dat al te kunnen zeggen dat tot in februari 2027 er zoveel duizend mensen om zullen komen. Nou, dat kan ik ook zeggen, want die komen nog hem. Maar of dat nou op natuurlijke basis is, of ze komen door een molligum, of door ongelukken, of door een vulkaanuitbarsting. Dat zijn dingen, Peter. Ja, daar zet ik eerlijk gezegd een beetje mijn vraagtekens bij. En ik zou dat nooit op zo'n manier aan de boete willen brengen. Dit zijn natuurlijke fenomenen die er altijd zijn geweest en altijd ook terug zullen komen. En daar zit wel wat aan vast. Dat betekent dat in sommige delen van de wereld het beduidend ruiger is. De kans op bosbranden veel groter is, de kans op droogte. Terwijl een tegenhanger daarvan aan de andere kant van het wereldbulk, dat door dan weer zwaardere stormen zullen komen met grotere neerslaghoeveelheden. Met kans op overstruimingen. Nou ja, goed, en door aan vast, door aan gekoppeld, zit natuurlijk ook dat er mee dus mensen in mijn leven zullen komen.
0: Ja, dat ben ik ook helemaal met de grens. Maar ook natuurlijk, we zien er zelf ook een beetje schuld aan. Want we gewoon bijvoorbeeld in Maleisië gewoon weer jungles kappen. En die gewoon ja. Hele biocentrales in. Ja, dan denk ze toch ook van, misschien kan het ook wel wat anders zijn.
2: Ja, dat moeten we ook anders doen, jongens. Want wat we hebben gedaan is weer, en dat is wel kwalijk, Jos. We hebben het regenwoud in Brazilië. En datzelfde doen we ook in Indonesië, waar we gewoon het oerbos aan het wegkappen zien. En waar we gewoon overal palmen voor palmolie neerzetten. De monocultuur toepassen op de gronden die eigenlijk uiterst vruchtbaar zijn. En we zien dat gewoon het voorop zakken. En dat betekent ook dat we eigenlijk, wat dat dan gaat, aan klimaat en schapen zien. Ja, wat niks is anders voor de mens. Maar dan mogen we zelf de handen in eigen boezem steken.
0: Ja, dat wil heel zeker. Genoeg over die grote wereldproblematieken eigenlijk. Mm-hmm. Wat me wel heel deugduid is dat alle werknemers die in de land- en tuinbouw bezig zijn, dat die niet heel snel op zoek gaan naar ander werk. 1 op de 6 zal het misschien doen, terwijl landelijk de trend 1 op de 3 is. Dus dan doen we het toch wel goed.
2: Ja, maar dat zijn mensen die in de land- en tuinbouw werken, Peter. Die werken met een product en met een levend product. Of het dan een groente of veeteelt is. Ten dienste van de mensen. En die willen een zo groot en gezond mogelijk product neerzetten. Dus die werken met producten die consumabel zijn voor de mensen. Of met levende haven, zoals het zo mooi had. Ja. Dat is toch wat anders als dat ze op kantoor zit, achter aan de computer. En dan moest er wat ten dienste van de mensen. En die willen een zo groot en gezond mogelijk product neerzetten. Dus die werken met producten die consumabel zijn voor de mensen. Of met levende haven, zoals het zo mooi had. Ja. Dat is toch wat anders als dat ze op kantoor zit, achter aan de computer. En dan moest er wat maken. Dat is een comp-

0: zomers met de airco en zwinters met de verwarming aan. Die mensen zien nog niks gewend.
1: Nee, dat heb ze helemaal gelijk in. Als we dan toch naar het klimaat kijken. Het klimaatboete is nu natuurlijk wel heel geweldig, hè?
0: Ja, dit is natuurlijk voor de landen tuinbouw is dit gewoon, zeg maar, gras. Ze poten wel eens mee voor de gouden oktober. Nou, we begonnen ook bijna, zeg maar, richting oktober. En de dingen die nou geoogst moeten weren op het veld, ja, de bieten, zoals de bieten, de betappen en maïs en maar op. Ja, en dan kunnen ze ook op de lege percelen komen, hè? Ik bedoel, er is niet al te veel water gevallen, dus daar kunnen ze nou gemakkelijk op komen om te rooien. Het enige wat ze wel in de gaten moeten houden is van zware machines de weg op gewoon. En die werken vaak ook met doorsen of ze laden in een duistere. Ja, dan is het voor het gewone wegverkeer wel even opletten. Want dat zijn enorme machines die er weliswaar alles aan doen om goed zichtbaar te zien. Maar normaal gesproken is die niet zo druk op de weg. Maar nou zien ze dat wel vaker. Dus het is een beetje opletten. En het is met dit weer ook natuurlijk ideaal weer voor de boete gewoon. Want de fietsen, mensen die zeg maar in de fut zitten, die niet meer hoeven te werken. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om nou in deze tijd van het jaar nog echt tochtjes te kunnen maken.
1: Ja, zeker tochtjes maken. En vergeet ook niet de bus in te gooien. Hè. De paddenstoel die beginnen ook al her en der uit te komen. Maar, ja. Maar pas op voor de Aziatische horenaar. Zo mogen we het biertje nummer nemen. De gele. Oh, je hoort er nog alweer.
0: De gele zwamboos. Niks ervan. Ik neem het gewoon de gele horenaar. Niks ervan. Het zomaar net door.
1: De geelpoot. Geelpootwasp.
0: Het is helemaal groot, maar dat zien in elk geval die grote mesbos. Hele grote wespen. Nou ja, daar wil ik ook niet alleen van niks mee te maken hebben. Maar Peter, het is een feit. Daar zullen we ook in de toekomst mee te dealen hebben. Trouwens, het is wat ik laatst aangedaan heb. Ik heb hem laatst aan een stukje gekanoed op de Niers.
1: Zo.
0: Van waar was het eigenlijk? Van net over de grens. In Wankum was het, geloof ik. En dan gaat zo'n stuk de Niers even op. En dat hebben we gedaan. 12 kilometer. En dat is fantastisch om te doen. De Niers is een klein rivierke. En een meter of, ja, wat zal zien, 10 breid, op sommige plaatsen iets breier dan, nee. Maar halve meter hoog qua water, nou, veel vissen en tientallen ijsvogels heb ik gezien. Even de kant. Prachtig om te zien.
1: Ja, en dan zeggen ze dat het biertje bijna uitgestorven is, maar als ze goed kijkt, dan zien ze hem toch op her en der
0: overal
1: zitten.
0: Oh jee, joh. De is nog lang niet uitgestorven. En een ijsvogel gevaar ook aan wie de kwaliteit van het water is van onder zussen. En ik denk dat we er in dit tochtje van zo'n 12 kilometer, denk ik dat we er zo'n 10 tot wel 12 gezien hebben.
1: Oké, dus je hebt nog geen PFAS-metingen gedaan?
0: Nee, maar dat is. Dit is in Pruisen en daar zien ze niet zo wie in Nederland.
1: Wij gaan er een leuk herfstpleetje bij pakken. Dat doen we met de jongens van Rouwenezen. Wat ze nog worden verging?
0: Ja, volgens mij, zeker omdat het weer een vergoed zich hebt, dat is voor Moon River.
1: Oké, Lij, bedankt en tot de volgende week, hè?
0: Ja, tot volgende week, Peter.
1: Jo, hoi.
0: Hoi.

River. Johnny McCare, hij heeft ooit eens een keer uitgebracht, hij Moon River. En ja, dat was toen al in 1962, maar dat was weer een ganz ander Moon River als dat Jacques Poels ooit een keer geschreven had. En dat heeft hij toen gedaan, helemaal voor de band Rauwenhezen. Cornelius Leeuwenaerts, oftewel Cas Ronkers.

Het krissen als Venlo helemaal richting Sittard scheiden of net andersom. Als die twee werelden zich helemaal bij elkaar vingen, dan hebben ze de Kwantenhippen en Baroesco helemaal bij elkaar zitten. En gehuurde al, we zien de spanning een beetje op en bouwen voor dadelijk ten donderdagavond express natuurlijk met ons Antonio. En hij heeft volgens mij spoor 5A vandaag klaarstaan. Wil zeggen dat we nog naar Queen kunnen luisteren, de horster

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
0: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Hey, hollekele, hallo, de donderdagavondexpress. Ja, durven beginnen op deze donderdagavond, de 24 september 2026. Tot 11 uur vanavond hier bij Omroep PNM. En natuurlijk bedankt als eerste Peter. Peter, hartstikke bedankt voor 2 uur lang de boer op. We weten weer meteen alle ins en outs van de agrarische sector. En de klimaatsveranderingen en alles wat er aan zit te komen. En al de ontbossing. Alles is besproken, de hele wereldproblematiek. En we zijn weer helemaal op de hoogte. Nu 2 uur lang de donderdagavondexpress met heel veel muziek. En ik heb net al geprobeerd te bellen naar Elvis, calling Elvis, is anybody home? Maar ik kreeg niemand aan de lijn. Maar misschien dat ik jou dadelijk aan de lijn krijg, want je weet het, over een half uurtje kun je weer verzoekjes aanvragen. En dat kun je gewoon door te bellen naar de studio, krijg je mij aan de lijn en dan komt alles goed. Dus ga ik het opschrijven wat je graag wilt horen. En dan ga ik het op snorren. Wat gaan we meer doen? Over een paar minuten live muziek in de show. Het eerste uurtje is dan meestal een plug. Ik zal eens kijken of dat vandaag ook weer gaat lukken. En dadelijk, wat zeg ik, hoor straks over een half uurtje of zo. Ga ik eens even kijken wie er vandaag aan mijn jarig zijn. Ja, inderdaad, pak mijn verjaardagskalender erbij dadelijk. En eens kijken welke bekende wereldburger vandaag taart heeft en kaarsjes uitblaast. Verder natuurlijk, zoals ik net al zei, heel veel leuke muziek. Van artiesten waarvan je niet dacht van vanmorgen toen je opstond van die ga ik vandaag nog een keertje horen op de radio. Wat denk je dan van Steven Tins en Duffy? Nee, had je niet verwacht, hè? Hier is Kiss Me.

0: Tintin, Duffy op de radio. Heb ik het niet gezegd? Dat had je niet verwacht vanmorgen, hè? Ja. Hey, we gaan live muziek draaien in de donderdagavond express. Nou, begin dit jaar stond Sting in Amsterdam in het museum, het Rijksmuseum. En toen gaf je een klein concertje, uurtje lang, speelde hij daar een plucht van allerhande dingetjes. Van solo-werk tot werk van Sting. En in zijn band The Police. Nou, met de nachtwacht van Rembrandt op de achtergrond. En zo was dat natuurlijk een heel bijzonder dingetje. Er zijn opnames van gemaakt. Zowel audio als ook video. Kijk maar eens ergens. Het zal vast als ik wel ergens op YouTube en dergelijke te vinden zijn. Maar wij hebben dat ook... Dat album, want het is op een album uitgekomen. Op die 14 februari, ik heb het even opgezocht. 14 februari, nee, zeg ik het goed? Volgens mij was het bij januari, joh. Ik ga daar even kijken wanneer dat precies is geweest. In ieder geval, toen stond hij daar in het Rijksmuseum. Speelde hij onder andere Every Breath You Take. Die ga ik jou laten horen. Hier is Sting, live and unplugged. Vanuit het Rijksmuseum in Amsterdam.
1: Okay, alright then.

0: hè.
1: En natuurlijk applaus. Het was in januari dit jaar. Toen stond hij in het Rijksmuseum in Amsterdam en speelde hij deze. Every Breath You Take, Sting. In het volgende uurtje meer live muziek in de Donderdagavond Express.

Ja, dat hadden Klaas hier ook. Hè. Ze kwam binnen zonder kloppen. Hè. Toen zei ik van, ja, ik ben een radioprogramma aan het maken, joh. Kun je niet maken? En toen ging ze weg zonder een woord. De Dijk, die schreef daar een liedje over. En het werd toch een bescheiden hit hier in Nederland. Het haalde eigenlijk net de top 40 niet. Ja, het verbaast me eigenlijk een beetje. Maar ik zat hier het boekje na te lezen. En inderdaad, het liedje heeft nooit de top 40 gehaald. Bleef hangen in de tipperade. Maar werd uiteindelijk wel een van de populairste platen van De Dijk. Staat eigenlijk al jaren in de top 2000... die aan het eind van het jaar door collega's van Radio 2 uitgezonden wordt. En ja, nog steeds populair. Dus ook te horen in de Donderdagavond Express. Binnen zonder kloppen van De Dijk. Dus het stond op het album Elke Dag een Nieuwe Hoed. En het kwam uit in 1985 alweer. Dus dat is wel even een tijdje geleden. Hey, er zat er nog een plaatje voor. Dit was een hit van Bad Company. Feel Like Making Love. Eigenlijk heeft die plaat een beetje dezelfde ziekte als die van De Dijk. Ook iedereen kent het liedje, iedereen zingt er mee. Maar het haalde de top 40 ook weer net niet. Joh, ook deze gewone tipperade. Ik snap het niet, hè. Je snapt het gewoon niet. Was wel een gigantische hit in de rest op de rest van de wereld. Maar in Nederland wilde het gewoon niet lukken. Lag het misschien aan de lengte van 5 minuten? Het zou zomaar kunnen. Bad Company maakte het dus in 1975 alweer en stond op het album Straight Shooter. Ik kijk weer even naar de top 40 van dit moment en oh, het is hem weer gelukt. Hè? Ik heb het over Alex Warren. De ene na de andere hit brengt hij uit en het gaat gewoon als een speer. Ook de nieuwe plaat van Alex Warren is zeker leuk. Het heet Emerald Eyes, de nieuwe van Alex Warren.

0: En toen ging de basgitaar nog even door, hè. Alex Warren dus en Emerald Eyes. Als je denkt van, nou, leuke plaat. Ja, dan zitten we in ieder geval op een goede lijn. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat jij denkt van, nou, ik heb nog een plaat in mijn gedachten. Die wil ik graag op de radio horen. Welke plaat is dat dan? Laat het me even weten.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. Verzoekplaat.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor verzoekplaatjes. Je krijgt van mij 2,5 minuten om te bellen. Dan draai ik een oudje van The Beatles. Rock and roll music. Rock and roll, man.

0: Rock'n'roll music op de radio van de Beatles. Ondertussen is het wat driftig gebeld, dus ik ga gauw beginnen. Want het is tijd voor verzoekjes.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Trey die belde net op. Hij zegt van Antonio, kun je voor mij Steve Miller draaien samen met zijn band? En Trey die dacht meteen aan The Joker. Heeft dat iets met Batman te maken? No, eigenlijk niet. Het liedje kwam uit in 1973. Ik heb het even voor je opgezocht. En nu op de radio. De Steve Miller Band.

Steve Miller Band en de Joker op de radio dankzij een belletje van Dre. Dan kreeg ik nog een appje via App de DJ. Wilma die stuurt, Antonio, kun je voor mij Irene Cara draaien? Je weet wel van Flashdance en dan dat themaliedje. Wilma, dat gaan we gewoon doen. Hier is Flashdance. Oh, what a feeling.

En ik krijg allemaal foto's doorgestuurd. Ze zijn aan het dansen in de kamer. Het moet niet gekker worden. Flashdance en Irene Cara op de radio dankzij een appje van Wilma. Draai nog één plaatje en dan ga ik eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. Hier is Train and 50 Ways to Say Goodbye.

0: Tot en met de laatste nutjes. Train and 50 ways to leave, to say goodbye, hè? Inderdaad. Hey, even kijken, wie is er vandaag eigenlijk jarig?
1: Hey, Antonio, wie is er vandaag eigenlijk jarig?
0: Nou, ik heb vandaag een heel klein lijstje die er vandaag allemaal jarig zijn. Nou, Maud Haarwinkels is vandaag jarige Nederlandse presentatrice op televisie. En Maud is 50 geworden. Hartstikke proficiat. En Richard Groenendijk is vandaag ook jarig. Ja, die ken je wel, hè? Een cabaretier en dergelijke. 54 jaar geworden. Dan is ook Justine Pemmelé jarig. Een zangeres, Nederlandse zangeres. 68 jaar geworden. En Jette van der Meij, ook een zangeres, die is vandaag 72 jaar geworden. En dan heb ik nog Norman Boning. Die is vandaag ook jarig en dan zeg je van, wie is dan nou weer? Nou, in ieder geval Norman is vandaag 63 jaar geworden. En dat is de drummer die de laatste jaren bij Bluff drumt. Onder andere op deze plaat van Zoutelanden. Hier is Bluff samen met Gijke Annaert. En natuurlijk Norman Boning.

0: Ja, Bluff en Geiken en Zoutelanden, omdat vandaag hun drummersjaar is. Norman Bonick, proficiat. Hey, ga er even tussenuit voor nieuws, reclame en dergelijke. En ben zo weer terug voor deel 2 van de Donderdagavond Express.
1: Donderdagavond

0: Vagabond Express.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Dan met het Kensington op de radio.
1: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
0: Hey, hallo, deel 2 van de show is weer begonnen. Donderdagavond Express raast verder tot 11 uur vanavond hier bij station PNM. Mijn naam is Antonio, young machinist voor vanavond. En ook in het tweede uurtje weer boordevol muziek. En wat voor soort muziek? Ja, mijn hele lijstje is weer boordevol. Ook zijn er alweer verzoekjes aan binnenstromen, maar er kan nog meer bij. Laat me gewoon weten, wat wil je horen op dit uurtje? Maar over een paar minuten gaan we eerst beginnen met live muziek in de show. Alles ingeplucht en wel, dus laat maar klinken die gitaar en die synthesizers en dergelijke. Dan rond de klok van 10:30 verzoekplaatjes en rond de klok van 10:15 muziek uit de regio. Dat is een beetje het spoorboekje wat we vandaag gaan hanteren. Ga er geen woorden aan vuil maken, ga gauw beginnen. Het is tijd voor Bryan Adams op de radio en Can't Stop This Thing We Started. Ah!

Brian Adams op de radio en Can't Stop This Thing We Started. We gaan live muziek draaien in de Donderdagavond Express. En deze keer alles ingeplucht. Terwijl ik zei het al, synthesizertjes erbij, gitaartjes erbij. En dan klinkt het zoiets als dit, hè? Natuurlijk ook publiek erbij. We gaan terug naar 1979. Toen stonden ze in de Wembley Arena in Londen. Ik heb het natuurlijk over de Zweedse popformatie ABBA. En Benny Andersson, die zat wat te pielen op zijn synthesizertje. En het publiek dacht, waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Kennen we dit liedje? En sommigen zeiden, ja, het komt een beetje bekend voor. En anderen zeiden van, nee, dit zegt me helemaal niks. Maar uiteindelijk werd het toch een grote hit. Ga luisteren naar ABBA. En het wonderschone Voulez-vous live.

0: En dan mis een klein beetje het applaus. ABBA was dat dus en Voelie Voe live.
1: Leuk dat je luistert.
0: Zeker leuk dat je luistert. Tot 11 uur ben ik bij je met leuke muziek. Onder andere van Lindsay de Pol. Ken je die nog?

ik heb hem net achter de rug. Eén kopje koffie. VOF de kunst. Het was destijds een gigantische hit. Het kwam uit in 1987 alweer. En de tekst is geschreven door Erik van Muiswinkel. En het was eigenlijk een Braziliaans liedje. Het origineel heet namelijk Verde e Amarelo. En geschreven door de Brazilianen Roberto Carlos en Erasmo Carlos. En die hadden daar in 1985 in eigen land een behoorlijk hit mee. Nou ja, dan maak je er gewoon een Nederlandse tekst op. En dan ga je een ode maken aan de koffie en dergelijke. Gewoon de pure spurlen, dus zonder de suiker. En dan krijg je gewoon een nette verslaving. En de rest is geschiedenis. Een top 5 notering voor de VOF de kunst. Het was natuurlijk niet de grootste hit van de band. Want Suzanne die deed het nog net een slagje beter. Er zat nog een plaatje tussen. Dat was van Lindy de Paul en Sugar Me. Het kwam uit in 1972 en het was een behoorlijke grote hit van het meisje. En als je denkt van ja, maar kennen we dan nog meer dingetjes van Lindsay de Paul? Die eigenlijk helemaal niet de Paul heet. Nee, ze is geboren als Lindsay Ruben. Nou, Lindsay de Paul die schreef al een tijdje liedjes, onder andere voor The Fortunes. He, daar schreef ze de hit Storm in a Teacup voor, bijvoorbeeld. Hè. Maar ze heeft ook nog voor andere bands liedjes geschreven. En ze deed ook nog een keertje mee, volgens mij, aan het Eurovisie Songfestival. Lindsay de Paul, veel te vroeg overleden. Volgens mij was het meisje amper 66 jaar of zo. Hoogwaarschijnlijk aan een hersenbloeding. Achter de schermen schreef ze mee aan heel veel leuke plaatjes. Over leuke plaatjes gesproken, afgelopen week kwam hij in de top 40, DJ Goya. En het liedje heet Mi Chico. Nu voor het eerst in de Donderdagavond Express.

0: Chico, mi chico. Ik weet niet welk dansje dat erbij hoort. Of het een samba is of een een of andere. Ik zal eens een keer aan Nick vragen. Die heeft meer verstand van dansen en dergelijke. Hij presenteerde ook bij Omroep PNM dansprogramma's en dergelijke. Michiko, als je denkt van, hey, leuke plaat, dan zitten we goed. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je denkt van, nou, ik heb liever wat anders op de radio. Laat het maar even weten, wat wil jij horen op de radio? Het is 10:30, dus tijd voor verzoekplaatjes.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. Verzoekplaat.
0: Inderdaad, laat het maar weten. Hoogste tijd voor verzoekplaatjes. Ik draai ondertussen George Baker Selection en het verhaal van het kleine groene tasje. The Little Green Bag.

0: Jump to the left and to the right. Ja, naar links, naar rechts. Daar is het eigenlijk van. George Baker's Selection uit, ik denk eind jaren 60 of zo, hè. En The Little Green Bag. Ondertussen is weer gebeld voor verzoekjes, dus ik ga gauw beginnen.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Hoogste tijd voor verzoekjes. Erik die belde op, hij belde eigenlijk al in het vorige uurtje op. Hij zegt van, ja, ik maak me een beetje zorgen. Mijn moeder ligt in het ziekenhuis en ik wil haar natuurlijk sterkte toewensen en beterschap. En dan sluit ik me bij aan, heel het team van Omroep PNM. Dat mam weer gauw thuis komt. Erik wilde graag Benny Nijman horen. Voor zijn moeder dus. En de ode aan Maastricht.

Een van de mooiste ballades van Benny Nijman. En de ode aan Maastricht. Erik vroeg hem aan voor zijn moeder om haar een beetje sterkte en beterschap te wensen. Kreeg er meer verzoekjes binnen. Het Dredie belde ook op en zegt van Antonio, kun je voor mij de Clash draaien? En Train in Vain. Natuurlijk, alles wat met treinen te maken heeft. Dan zit je bij de donderdagavond express. Keigoed natuurlijk. Subtitel Stand By Me. Dre, deze is voor jou. The Clash.

De Clash op de radio. Dankzij een belletje van Dre. En Train in Vain, oftewel Stand By Me. Dadelijk muziek uit de regio. Eerst Tears for Fears. And Sowing the Seeds of Love.

0: Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Nou, even wat anders hoor.
1: En nou komt een liedje over het land van Peel en Maas.
0: Inderdaad, we gaan even naar Gevenbrecht. En in Gevenbrecht daar woont Jenske Wijshof. Ze heeft ooit meegedaan met Holland Got Talent. En ja, ze zingt op bruiloft en begrafenissen en dergelijke. Ze heeft nu een nieuwe single uit. Allerliefste Engel heet het.

Ze schreef een liedje voor haar overleden vader. Jenske Wijshof dus, uit Grevenbrecht. Dit is Billy Joel. Don't ask me why.

Ja, je zult het maar hebben, hè. Muizen, ratten in de keuken. Dat wil je gewoon niet. Hey, het zit weer op voor vandaag. De donderdagavond express is weer ten einde. Iedereen uitstappen, alsjeblieft. Hey, volgende week hebben we weer een nieuwe dienstregeling. Van 9 tot 11 op de donderdagavond bij Omroep PNM. Het is vandaag wel donderdag, maar ik wens je alvast een fijn weekend. En graag tot de volgende week, hè. Dadelijk na tijd zijn van 11 uur kun je luisteren naar het programma Night Shift. Ik zou wel zeggen, welterusten en tot volgende week. Hoi!

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

hyperspace, acknowledge.

Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.